voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemer zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

Lord. One, two, three, cuatro.

would you dance?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hurt.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
10: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Weet jij het nog? Je liep al bijna de bioscoop uit, de film Love Actually. En dan zat dit aan het einde met steeds andere beelden. En zat dit liedje onder, God Only Knows van The Beach Boys. De superklassieker. En daarmee ben je welkom. Het is nog vroeg, maar lekker licht. Zondag 3 mei, het eerste weekend van mei. En fijn dat je erbij bent, Radio M Utrecht. We zijn er ook vandaag de hele dag, die dus nu geopend is. Morgen 4 en 5 mei. Ik vind altijd bijzondere dagen. Heb jij dat nou ook? Bij ons in de wijk wordt herdacht, bijvoorbeeld bij de Dom. Dinsdag groot feest, vrijheid herdenken we dan. En zo dadelijk gaat Luc Hoogestein het hebben over een vogel die nog geen zomer maakt. Maar hij is er al wel. Nou, welke dat is, hoor je zo. Dan gaan wij heel fijne muziek draaien. En dan beginnen we, wat gaan we doen? Labrie Cifre, Labrie Cifre, ah, lief liedje.

0: Goedemorgen, 3 mei is het. Ja, dat betekent dat je, als je goed kijkt, de zwaluwen weer kunt zien. Ik begrijp ook de geerzwaluwen. Maar aan wie kan ik dat beter vragen dan aan Luc? Luc Hogestein, onze bioloog. Luc, hoe zit dat? Want geerzwaluwen, daar hoor ik altijd over. Is dat heel wat anders dan een gewoon of misschien een boerenzwaluw?
1: Ja, goedemorgen Lisbeth. Ja, dat klopt helemaal. Die gierzwaluw is eigenlijk een unieke soort in het Nederlands vogellandschap. Het is namelijk, hij behoort tot de familie van de gierzwaluwen en is dus geen familie van de boerenzwaluw, die behoort tot de echte zwaluwen. Maar het hele bijzondere van deze soort is dat hij ongeveer maar 100 dagen in Nederland aanwezig is. En hij komt uit het verre Afrika, daar heeft hij overwinterd. En dan vliegt hij ongeveer rond deze periode, komt hij in Nederland aan. En dan blijft hij hier 100 dagen zonder bijna aan de grond te komen. Want de enige manier waarop ze aan de grond komen is als ze een nestje willen bouwen ergens in een woonwijk of in een kerk of iets dergelijks. En dan komen ze aan de grond en voor de rest spenderen ze hun hele leven in de lucht. Het is echt een heel bijzonder beest.
0: Ja. Maar lijken ze uiterlijk op elkaar of zit er wel verschil in?
1: Nee, er zit heel groot verschil in. Een boerenzwaluw die kun je herkennen aan zijn prachtige lange staart. Hele mooie gevorkte staart en is wit met donkerblauw. En de gierzwaluw is bijna helemaal donkergrijs, bijna tegen het zwarte aan. En die vliegt als een soort sikkel. Als je een sikkel door de lucht ziet gaan, dan is het een gierzwaluw. Maar vooral het geluid, dat is een goed kenmerk. Want die gierzwaluw die maakt een heel hoog gierend geluid. En er is echt geen vogelaar in Nederland die helemaal gelukkig wordt, of die niet gelukkig wordt van als je dat geluid weer hoort. Want dan weet je, de gierzwaluwen zijn er, dan begint het voorjaar pas echt.
0: Ja, en ik las te hebben gehoord tot de pootlozen. Dus wat jij zei, dat heeft amper pootjes, hè?
1: Ja, dat zijn stompjes. Dat is echt, dat lijkt helemaal nergens op. En stel dat er eentje per ongeluk toch op de grond terechtkomt, dan zijn die pootjes zo ontzettend zwak dat hij niet zelf kan opstaan om weer weg te vliegen. Dus als je een gierzwaluw op de grond vindt, dan moet je hem oppakken. Dan moet je hem letterlijk gewoon in de lucht gooien en dan vliegt hij weg.
0: Oh ja. God, wat raar, hè? Ja, deze tijd, dus april, mei, is de periode dat ze er dus veel zijn. En waar gaan ze dan weer naartoe als de zomer voorbij is?
1: Dan gaan ze naar het zuiden. Dan vliegen ze eerst naar richting Zuid-Europa. Dan door naar de West-Afrikaanse kust. En dan trekken ze het binnenland in. Dus het zijn echt wereldreizigers. Ja, ze vliegen alleen maar. Dat is het enige wat ze doen.
0: Mooi hoor. De gierzwaluw, als je hem ziet, is een beetje sikkelvormig. En hij kan amper lopen. Nou ja, en als je hem dus ziet, de lucht ingooien. Ja, heb weer wat geleerd. Dankjewel, Luc. En graag tot volgende week.
1: Oké, tot volgende week.
2: Vroeg op zondag.

Wie heeft er ooit nog gehoord van deze C. Jerome? Die mag het zeggen, even zijn vinger opsteken. Als jij nog meer weet, ik heb eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord. Maar met dit liedje had hij in 1974 een grote hit. Straks heb ik wat leuke tips, berichten voor de creatievelingen onder ons. Want er zijn twee mooie beurzen. Maar het is de komende dagen herdenking en ook bevrijding. Of hoe noem je dat? Vrijheidsfestival. En het Utrechts Landschap heeft in het kader daarvan wel een hele mooie wandeling. Onder andere vanmiddag. En dat is rond het landgoed Stoutenburg. Daar is van alles gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag tussen 14:30 en 15:30. En de gidsen van het Utrechts Landschap vertellen je alles over wat er in die periode was, aan de hand was op het landgoed. Er waren in ieder geval 150 Nederlandse militairen gelegerd op Heerlijkheid Stoutenburg. Verzamelen om 13:45 op de parkeerplaats daar. Volwassenen betalen €5 en kinderen tot 12 jaar €3. Maar wel slim om echt even naar de site te gaan van Utrechts Landschap en daar dan even te reserveren. Straks meer.

wat een fijn plaatje. Night of a Thousand Lights, Danny Vera. Onlangs nog onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Ik heb nog wat leuke tips. Hou je erg van zelf lekker bezig zijn? Breien, haken, knutselen, frutselen, van alles en nog wat. Weet ik wat voor technieken er allemaal zijn? Blijf dan even luisteren. En ondertussen gaan we even met de voetjes over de rand. En even

Circle of Life uit 1995. Elton John op Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Ik zei het al, Creadoe is nog in de jaarbeurs de hele dag. Creativiteit en gezelligheid. Als je daarvan houdt, moet je zeker nog even gaan. Laat je lekker inspireren door creatieve workshops en ontdek de allernieuwste trends in de wereld van creatieve lifestyle en hobby's. Je kunt er ook meer leren over duurzame hobby's en het hergebruiken. Upcyclen noemen ze dat dan. Tot en met vandaag, en het gaat om 9:30 al open en het duurt tot 17:00. Creadoe in de jaarbeurs in Utrecht. En mocht je nou niet kunnen naar Creadoe, dan is er nog een herkansing in Houten. Voor de 22e keer is daar de handwerkbeurs in de expo in Houten. Dat is niet vandaag hoor, dat is even kijken. Komende donderdag 7 mei tot en met zaterdag 9 mei. Dus het volgende weekend zeg maar, kun je daar naartoe. Elke dag van 10 tot 5 uur. Zondag dan tot 4 uur. Voor de 22e keer dus allerlei textiele hobby's. Op een beurs met meer dan 170 stands. Je vindt er van alles over breien, haken, borduren, kilten.

0: naai- en borduurmachines, kantklossen zelfs, jawel. Kralen, sieraden, spinnen, weven, noem het maar op. Alles is daar te vinden als het maar met textiel te maken heeft. Er zijn er ook workshops en demonstraties. Kortom, je kunt je hart ophalen. Dus in Houten op de handwerkbeurs. Volgende week van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 mei van 10 tot 5.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ik herinner me dit nog zo goed, die clip ook van het Songfestival. En ze werden uiteindelijk nummer 2. De Common Linnets, onder andere Ilse de Lange en Waylon. Het boterde niet tussen die twee, maar het was een fantastisch geweldige clip. Calm After the Storm op Radio M Utrecht. Ja, je luistert naar Vroeg op zondag. Dus dadelijk gaan we lekker nog even een uurtje verder. Ik ga even koffie halen en ik spreek je zo weer.

0: mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
6: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Hey Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
21: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

koffie is lekker, dank je. Kun je de zondag beter beginnen dan hiermee? The old fashioned way, zoals alleen Charles Aznavour het wegneuriet en zingt op Radio M Utrecht. Schuif aan, zou ik zeggen, op deze vroege ochtend, 9 uur. In deze tijd van het jaar is het toch allemaal mooi buiten. Misschien ga je ook wel naar buiten. Fijn dat je erbij bent, dat je aanhaakt. Laat het even weten. Hoe ga jij deze dagen doorkomen? Ga je nog iets bijzonders doen? Morgen tenslotte herdenking. Bij mij in de wijk wordt er altijd iets gezegd en gedaan en muziek gemaakt. Ik woon in Utrecht en daar gaan ook veel mensen naar het Domplein. Zeer indrukwekkend. De klokken van de Dom luiden altijd. Als de wind goed staat kun je dat verderop ook heel goed horen. Verder is het natuurlijk dinsdag dan dag van de vrijheid. Kijken of er nog een festival is of iets anders leuks. En wat gaan we doen? Het Knopenbad in Montfoort, dat bestaat 65 jaar. En dat ging deze week weer officieel open. Dat was een groot feest. Robert-Jan was daar natuurlijk, hoor je zo zijn verhaal. Laat het maar weten. Fijne muziek. En ik zou zeggen, luister lekker mee.

En van 1965 naar 1998 van Petula Clark naar Shania Twain. En zo dadelijk horen wij Robert-Jan in het jubilerende zwembad in Montfort.

0: Still the One, Shania Twain uit 98. En wij gaan naar Montfoort. Daar was Robert-Jan Boy afgelopen week. Het zwembad daar, het Knopenzwembad, bestaat 65 jaar. Dat vieren ze in juli. Maar de opening van het seizoen was afgelopen week. En Robert-Jan stak vast zijn teen in het water. En omgaf zich daar weer met allerlei dames in badpakken. Nou ja, hoe hij het zelf omschrijft, altijd heel bijzonder.
1: Rijpere mevrouw, mag ik dat zeggen?
2: Ja hoor.
1: Rijpere mevrouw.
2: Ja, zeker.
1: En
2: ze
1: staat in badpak hier te kijken hier over het zwembad wat 65 jaar bestaat. Het blauwe 50 meter bad natuurlijk. Ziet er schitterend feestelijk uit. De grote letters 65 daar op het terras. De palmbomen die hier aanwezig zijn. Kortom, het blauwe uitspansel. Alles is klaar om u de waterlating mee te maken. Het gaat de eerste keer worden dit seizoen ook, mevrouw, natuurlijk.
2: De eerste keer.
1: U bent nog droog.
2: Ik ben nu nog droog, En zometeen, ik kan niet wachten om erin te gaan.
1: Nou, ik zou zeggen, ga uw gang. Dan nemen we het eventjes mee.
2: Ja.
1: Hier is het trappetje.
2: Ja.
1: Gaat uw gang.
2: Nou, ik ga erin.
1: Ja,
2: zal ik duiken of zal ik er maar gewoon in?
1: Nou, u wilt ook een bommetje doen. Dat kan natuurlijk ook. Wat voor een bommetje?
2: Nee, laat ik dat maar niet doen.
1: Nee, maar kunt u eventjes...
2: Ik ga de sprongwagen.
1: Ja, en vertel even wat er dan door u heen gaat, terwijl u er langzaam in het water zakt.
2: Oh, nee, maar ik ga er altijd heel snel in, hoor. Want ik hou... Ja, het is heerlijk. Temperatuur is zalig.
1: Ja?
2: Ja, het is heerlijk.
1: U bent een ervaringsdeskundige, volgens mij.
2: Ja, maar dat is jaren ervaring natuurlijk.
1: Ja, maar waarom is dat zo belangrijk voor u om in een buitenbad te gaan zwemmen?
2: Nou, lekker in de buitenlucht. 'S Winters gaan we één dag in de week binnen zwemmen, maar we wachten altijd tot dat buitenbad. Dat is heerlijk.
1: Maar wat is dan het lekker aan die buitenlucht?
2: Ja, wat is dat buiten? Niet dat benauwde, lekker buiten. Het ziet er netjes uit. En dit is ons familiebad, hè, hier in Montfoort. Ja. Elke morgen gaan we zwemmen.
1: Ja, maar, en hoe koud het ook is buiten?
2: Ja, maar het water is lekker.
1: Dat water is wat warmer natuurlijk.
2: Het water is heerlijk.
1: Dus lekker babbelen ook met de collega's, met de kennissen, et cetera.
2: Heel gezellig, heel gezellig.
1: Ik zie ze daar in de verte zwemmen.
2: Een hele grote beleving hier voor jong en oud in Montfoort.
1: Maar even wat anders. U heeft uw zonnebril nog op, mevrouw?
2: Ja, dat klopt. Dat schittert in het water, hè?
1: Oh, dat heeft u...
2: Daarom heb ik hem altijd op,
1: Het is een zonnebril annex duikbril.
2: Juist, ja. Zo kan je het wel zien,
1: Nou, zeg, behouden vaart.
2: Ja, dank u wel. Bedankt en succes, hè? Doei.
1: En dan gaat mevrouw werkelijk als een dolfijn door het water. Hier staat Ton van het Knopenbad met een blauw jasje aan.
3: Ja.
1: Je ziet aan de blik in de ogen dat hij regelmatig over het water kijkt.
3: Over het water kijkt.
1: En de zwemmers in de gaten houdt.
3: Ja, nou, ik ben die 's morgens niet zo, eigenlijk vrijwel nooit, maar ik ben wel met de zwemlessen altijd, dan hou ik de zwemmers in de
1: Zoiets
3: gaten.
1: Bedoelen we ook inderdaad.
3: Okay, ja.
1: Maar ik begrijp dat u ook al in de jaren 60, toen het net geopend was, het bad, dat u hier ook was, hè?
3: Ja, nou, ik ben in 59 geboren en vanaf mijn 7e kreeg ik zwemlessen hier. Stonden we 's morgens om 7:30 te bibberen van de kou, toen was het nog onverwarmd water.
1: Dat wou ik zeggen.
3: En dan hadden we een 30 minuten zwemles en daarna moesten we gauw aankleden, warm worden en naar school.
1: Ja.
3: En dat ik heb uiteindelijk 6 diploma's gehad. Dus ik heb het al een aantal jaar volgehouden.
1: 6 diploma's,
3: ja.
1: En stonden ze hier ook met een haak en zo, weet u wel?
3: Ja. Zal ik hem noemen? Onze badmeester heette Henny van den Kamp.
1: Ja.
4: En bijnaam Henny Haak.
1: Ik dacht even Nico Haak.
4: Henny Haak,
3: Ja, dus die. Want als je niet wilde, dan pakte hij de haak. En dan een beetje met zachte haken werd je het water ingeduwd.
1: En werden de mensen ook van de duikplank afgeworpen?
3: Met de haak. Afgeworpen is wel heel erg... Maar met de haak werd je wel eens erin geduwd, inderdaad. Ja.
1: Dat waren die oude tijden.
3: Ja, dat waren nog eens tijden, ja.
1: En we begrijpen al een uurtje geleden gehoord dat het bad belangrijk is voor Montfoort.
4: Ja, heel belangrijk. Het wordt gedragen door de gemeenschap en... iedereen komt van 0 tot 100 jaar. Dus,
3: Als je zegt Knopenbad, dan weet iedereen in Montfoort wat je bedoelt.
1: Ja.
3: En dat, dus het is echt een begrip in Montfoort. Dat wordt echt een heel warm hart toegedragen.
1: Vorig jaar 70.000 bezoekers.
3: Ja, daar ben ik nooit zo van. Dat zijn andere mensen die dat bijhouden. Zeker. Maar ik zie dat Jos ja zegt.
1: Jos zegt ja. Ja, 70.000. En dit jaar, jubileumjaar?
5: We gaan voor de 80.
1: 80.000.
5: Ja.
1: En komende zaterdag groot feest. Wat gaat er dan gebeuren?
3: Dat is die badeentjesrace. Maar de echte grote dag is 11 juli. Zaterdag 11 juli. Dan hebben we hier een hele waterspectakeldag. Waar mensen zich op kunnen geven.
1: Het gaat het hele jaar door. Wordt het al 65 jaar Knopenbad. Dames. Gaat het nog lekker in het water?
2: Het is heerlijk. Het is heerlijk. Ja, heerlijk.
1: Nou, veel plezier.
2: Ja.
1: Wat gaat uw hart? Wat gaat uw hart?
0: Wat zeg je?
1: Wat gaat uw hart?
0: Ja, ontzettend. Als krijg het koud.
5: Nog zo gezegd, geen bommetje.

0: Sam Cooke. 1961 met Cupid.
1: Cupid.
0: Hoe oud? We gaan even kijken nog wat er zo al te doen is, ook vandaag. Je kunt bijvoorbeeld naar Zeist, naar het Lentefestival. Er is veel te doen in het Slottuintheater. 40 acts, 100 artiesten uit binnen- en buitenland. Gebeurt allemaal in de tuin en op het voorplein van ons slot Zeist. Op twee podia en in het openluchttheater. Er gebeurt meer dan je in één middag kunt zien. Acrobatiek, straattheater, steltlopers, muzikanten. Ga zo maar door. Comedy. De organisatie vraagt wel of je van tevoren je kaartje wil kopen met een tijdslot. En dat kan dan van 1 tot 3 uur of van 3 tot 5 uur. Moet je even naar het Slottuintheater in Zeist. Hernhutter Singel vind je het. En vanaf 2 jaar heb je zo'n kaart al nodig. En dan verder. De 17e editie van Theater naar de Dam. Dat is morgen tot en met 5 mei. Overal in het land zijn theatervoorstellingen in het kader van de Nationale Herdenking. Morgen dus. In Utrecht zijn er maar liefst 9 theaterproducties. Morgen de première en vanavond trouwens de première van Zo'n Prachtige Dag en Ik Moet Gaan met Oda Spelbos, die je kunt kennen van Flikker Maastricht. Het gaat over de Duitse Sophie Scholl, een Duits meisje dat uiteindelijk in het verzet terechtkwam op 21-jarige leeftijd, dat met haar leven moest bekopen. Vanavond om 20:30 in Theater Kikker in Utrecht en morgenavond om 21:00 ook in Theater Kikker. En dan, waar je niet heen kan, maar ik noem het toch wel even, Lenny Koer, bezig met haar afscheidstournee. Onlangs was ze hier nog bij Connie aan tafel. Vandaag staat ze in het Schiller Theater. Helaas dus uitverkocht, maar ik vind het wel mooi om iets te draaien van haar laatste album van september van het vorig jaar. En dat heet Durf te zijn en komt van haar album Het Licht. Lenny Koer.

Ed Sheeran. En dit kwam alweer uit 2011. Wat vliegt de tijd? Radio M Utrecht, daar luister je naar. Nog even terugkomen op Lenny Koer. Want waarom afscheidstournee? Nou, ze gaat verhuizen naar Israël. Heeft te maken met de gezondheid van haar man. Maar ook wil ze bij haar kinderen zijn die daar wonen. Het is best ingewikkeld. Ze heeft ook veel haat over zich heen gekregen. Het is allemaal politiek en gevoelig. En ze vindt het ook echt wel moeilijk om uit Nederland weg te gaan. Onlangs vertelde ze dat nog aan Connie in aan tafel. En we zullen haar zeker ook missen hier in Nederland. Op dat het allemaal goed gaat. En daarom draaiden we haar graag nog een keertje. Er zijn nog wat dingen te doen. Ik kan je nog melden in verband met de herdenking. Zijn er soms gewijzigde openingstijden. Als je bijvoorbeeld plannen hebt om naar Ouwehands Dierenpark te gaan morgen, maandag 4 mei, dan sluit dat al om 5 uur. En dat heeft dan te maken met de nationale dodenherdenking op het militair ereveld, de Gebbeberg. Daarom wordt daar ook de weg afgesloten, de N225. Er is een mooi stuk morgenavond, Ode aan de Vrijheid in Zeist, in het Torenlaan Theater van Herman en de Baaf. En zij zingen over vrijheid, want hoe weet je wat vrijheid is als je niet van oorlog weet of omgekeerd. Dan is er morgenavond nog een mooie voorstelling in de Dom. Dat is dan heel mooi, na de dodenherdenking landelijk. Er zijn dus overal theatervoorstellingen. Theater na de Dam heet dat officieel. Dus ook in de Dom, in dit geval de Domkerk, om 9:15. Want het gaat over de Amsterdamse Joodse arts Marie Stoppelman, die uiteindelijk na veel toestanden en nadat ze in concentratiekamp heeft gezeten, het toch heeft overleefd. Het stuk begint om 9:15, inloop is om 8:15 in de Domkerk. Nou, zo is er nog veel meer. Ik zou zeggen, kijk ook even op de agenda van Utrecht. Beetje Franse muziek, ook leuk.

Ja, heerlijk dit. Er is net een film over hem uit. Daar is wel het een en ander over te doen. Omdat maar een deel van het verhaal wordt verteld. Vooral over zijn beginjaren en wat een ongeëvenaard talent het was. Maar zijn latere jaren die staan buiten beschouwing. Nou ja, ga zelf kijken. En als je fan bent, moet je er volgens mij sowieso naartoe. Ik wens je een hele fijne zondag. Heel veel plezier bij Koop. En geniet ervan.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel, Ismaël.
2: Twee minuten over 10, Radio M Utrecht. Ik heb wat verkeersinformatie voor je. Overal in onze regio wordt aan de weg gewerkt. Maar op de A12 Utrecht richting Arnhem staat toch een file tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dat komt door die wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Je hebt daar een vertraging van zo'n 10 minuten. Goeie reis.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
22: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: In 1974 kwamen twee soulgroepen van hetzelfde label samen voor dit liedje. The Moments uit Washington en The Whatnots uit Baltimore. Girls, hoor je.
1: En voor elkaar. Radio M
0: Utrecht. Ah, er hangt zo'n stilte in huis. De prettige soort, zonder agenda. Buiten klinkt het eerste geluid van de dag en het is geen auto. Het weer speelt mee. Ja, het is nog wat bewolkt vanmorgen. Ik zag eerst even een zonnetje.

zou gaan regenen. Nou ja, rond de 15, 16 graden op dit moment. Hoe het precies gaat worden, hoor je over een half uur van Weerplaza. Maar wees er maar vast op voorbereid, hè. Het is zo'n zondagochtend in mei en de provincie is al wakker. In Soesterberg is de bevrijdingsmarkt in volle gang. Meer dan 150 kramen op het plein. In Utrecht liggen de platen op het Janskerkhof op je te wachten. En in Houten bloeit het rond met braderie, muziek en een heel veld vol tulpen. En straks kun je vogels spotten in de botanische tuinen in Utrecht. Linoleumstempels snijden in Amersfoort. Of luisteren naar Wagner op het Filmdoek in Baren. En op Heerlijkheid Stoutenberg bij Leusden vertellen gidsen het verhaal van de soldaten die daar in 1939 hun stellingen groeven. Dinsdag is het bevrijdingsdag en dat voel je hier al een beetje. En gisteren bij M voor Elkaar waren er zoektochten. Misschien heb je er vannacht wel over nagedacht. M voor Elkaar brengt mensen bij elkaar die iets zoeken. En wil jij iets voor een ander doen? App via de RTV Utrecht app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.

Componist Jean-Jacques Debout schreef dit nummer in 1963... op een hotelklaversymbool met theedoeken in de snaren gepropt... om het geluid een beetje te dempen. En de tekst die schreef hij op een menukaart. Dat opgetogen gevoel, dat hoor je er nog steeds in. Johnny Hallyday, pour moi la vie va commencer. Voor mij begint het leven. Wat een mooie eigenlijk, hè? Zullen we hem nog een keer laten horen? Nee, één keer is genoeg, dacht ik zo'n beetje, hè? We gaan eens even kijken naar wat dit weekend verder nog te doen is in de regio. Groot en klein voor iedereen. Nou ja, blijf lekker luisteren hier naar M voor Elkaar. En als jij een tip hebt, dan mag je die altijd sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En ik heb al een appje gekregen. Even kijken of ik hem even terug kan halen. Want ja, hier staat hij. Het is een appje van Ad Kolen. Beste Radio in Utrecht, willen jullie hier bekendheid aan geven, SVP. In de Domkerk wordt op 5 mei de dag geopend. En daarbij staan 3 locaties in het vizier. Het NMM in Soest, Kamp Amersfoort en Renen. Minister-president zal erbij zijn en tal van hoogwaardigheidsbekleders. Provincie Utrecht is dit jaar aangewezen om de landelijke aftrap van 5 mei te verzorgen. En in Renen hebben we een mooi programma opgezet. Nou, er zit een bijlage bij met het hele programma. Als je daar belangstelling voor hebt, laat maar even weten. Dan zal ik even zorgen dat je die informatie krijgt. Dankjewel, Ad. Fijn dat je dat even met ons gedeeld hebt. Vintage, tweedehands, een beetje avontuur. De Fairpriced Vintage Market is al het hele weekend in volle gang. Je struint er langs tientallen kramen met unieke kleding en bijzondere vondsten. Tijdslot reserveren kan gratis via de website Kinepolis Utrecht. Jaarbeurs Boulevard 300, daar moet je uiteindelijk zijn. Ook de moeite waard, een stuk dichter bij huis kan ook. In Soesterberg is de bevrijdingsmarkt midden in het centrum al bezig. Meer dan 150 kramen dus vol tweedehands spullen. Ik heb het al even aangekondigd aan het begin. Hobby, braderie, deuren zijn open tot 4 uur vanmiddag. Het is gratis, je moet naar het Den Bergplein. Dat is aan de Banningstraat 3 in Soesterberg. En voor wie van vinylplaten houdt, de platenbeurs in Utrecht ligt er al op je te wachten. Tientallen kramen vol vinyl en cd's midden in de stad tot 5 uur vanmiddag. Het is gratis. Je moet ervoor naar het Janskerkhof in Utrecht. En als het gaat regenen, ja, wat ga je dan doen, hè? Het is buiten, tenslotte. Neem je parapluutje maar lekker mee. Want wat gaat het weer worden vandaag? Het zou gaan regenen, volgens mij, hè? Nou, straks weten we het zeker. Tenminste, dat hopen we. Dan heb ik even contact met Weerplaza. Lekker muziekje voor je? Natuurlijk. Bruno Mars, Risk It All.

0: nam dit op in 1957 voor haar debuutalbum, maar 30 jaar later maakte een Chanel-reclame het alsnog wereldberoemd. Ze was zelf woedend, want ze zag geen cent van de royalties. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Het rond in Houten is vandaag omgetoverd tot een bruisende markt. Je bent er al welkom voor de braderie. Bloemen, planten, lekkernijen en tussen 12 en 4 uur is er ook entertainment voor jong en oud. Straattheater, live muziek en een tulpenpluktuin in de passage. Tot 5 uur gratis het rond in Houten. En nu naar een atelier. In Amersfoort kun je vanaf 12:30 aan de slag met je eigen linoleumstempel of linoleumstempel. En wie wil, kan er daarna zelfs een tatoeage van laten zetten. Die blijft niet, maar is wel leuk om te zien. De workshop duurt tot 3 uur voor maximaal 4 deelnemers. Tickets dus even erachteraan gaan via studiogroundlines.nl. Oude Fabriekstraat 2 in Amersfoort. Even verderop, in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht, vogels spotten met expert Mattie. Je leert ze herkennen aan hun geluid, lang voordat je ze ziet. Aanvang 1 uur, tickets via de website van de botanische tuinen. En die zijn te vinden aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht. Ja, gisteren zaterdag in M voor elkaar zochten 4 mensen iets in onze regio. Niet alles is opgelost. Misschien kun jij vandaag nog het verschil maken. Appen via de RTV Utrecht-app. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Gaan we eerst even naar Christine Westhuis uit Houten. Die kookt graag zonder recepten. Meer op gevoel. En daarom zocht ze contact met M voor elkaar.
1: Nou, ik heb een boek ontdekt. En dat is een kookboek, maar er staan geen recepten in. Het heet ook Receptloos. En het is, ik zeg kookboek, maar ik vind het eigenlijk meer een studieboek. En dat is een boek waarvan ik dacht, wow, als ik dat toch eens in huis kon hebben, want dan kan ik de komende 20 jaar vooruit. Want dan, dat is een boek wat vertelt over wat is smaak, hoe bouw je smaak op in een gerecht. Over verschillende kruiden die je bij verschillende soorten gerechten gebruikt. Wat hoort bij de Oosterse keuken, wat hoort bij de Arabische keuken. Dus het geeft heel veel achtergrondinformatie. En dat kende ik gewoon niet. En met dat boek merkte ik dat ik echt geïnspireerd word om weer nieuwe dingen te proberen.
0: Ja, dat is altijd leuk, nieuwe dingen proberen. En daarom zou dit boek voor haar zo fijn zijn. De titel is dus Receptloos. Het is geschreven door Marlies Kooijman en niet meer te koop of te leveren. Heb jij het? Weet jij hoe we eraan kunnen komen? Laat het weten. Dan een zoektocht van en door mantelzorgers die even op adem willen komen. Want misschien zit er nu iemand te luisteren die voor een ander zorgt. Voor een zieke partner, een ouder die het alleen niet meer redt, een kind dat extra aandacht vraagt. Elke dag weer, naast alles wat er al is. Ja, mantelzorg heet dat, hè. Al klinkt dat woord soms groter dan het voelt. Want veel mensen die het doen, herkennen zichzelf er niet eens in. Pia Putman is consulent mantelzorg bij Mantelzorg Utrecht. En in de regio Utrecht alleen al zijn er tienduizenden mensen die dag in dag uit voor hun naasten zorgen. En een organisatie die er speciaal voor hen is, Mantelzorg Utrecht dus. We gaan even luisteren naar Pia.
2: Ja, nou, er is natuurlijk een officiële definitie, namelijk als je meer dan 8 uur per week langer dan 3 maanden intensief voor iemand zorgt. Maar dat doe je al snel, zeg maar. Hè? En dat geldt zowel voor die doelgroep van partners voor elkaar of voor ouders of schoonouders. Maar ook vooral niet te vergeten jonge mantelzorgers, pubers, studenten, die bijvoorbeeld opgroeien in een situatie waarin hun vader of moeder bijvoorbeeld leidt aan depressiviteit of aan de verslaving. Dus het gaat ook over dat je opgroeit in een zorgsituatie.
0: Ja, kan er nogal inhakken als je mantelzorger bent. Waar ben jij als mantelzorger mee geholpen? Met verhalen die herkenning bieden, met praktische antwoorden op je vragen over bijvoorbeeld wonen, werk en geld. En met uitleg en adressen over organisaties in Utrecht die je kunnen helpen. De meeste mantelzorgers vinden het fijn om voor hun naasten te zorgen en willen dat graag blijven doen. en wat ondersteuning, informatie en lotgenotencontact kan helpen om het vol te houden. Meer informatie vind je bij mantelzorgutrecht.nl. Ja, en dan producer Gerard, die zat gisteren weer met rode oortjes aan de telefoon.
3: Zo, lekker druk. Wat een mooie verhalen hadden we weer. Bijvoorbeeld van Christine Westhuis uit Houten. Zoekt een kookboek. Eigenlijk is het een studieboek. Met de titel Receptloos van Marlies Kooijman. Christine denkt dat het in eigen beheer is uitgegeven. Het is nergens meer te koop. Ze kijkt bij elke kringloop, maar tot nu toe helaas. Het boek heeft als subtitel Leer koken uit de losse pols. Is wel wat voor mij. Het boek is er in een witte versie met op de voorkant diverse groenten. Maar ook in een gele uitvoering met grote witte letters. Met op de voorkant de titel Receptloos. En de schrijfster nogmaals Marlies Kooijman. En we hadden in de uitzending Pia Putman van Mantelzorg Utrecht koop. Zorg je voor een ander, een zieke partner of een kind of je ouders bijvoorbeeld. In de regio zijn wel tienduizenden mensen die iedere dag mantelzorger zijn. En ze zijn zich eigenlijk dat niet eens van bewust. Wil je erover meer informatie of advies? Kijk eens op www.mantelzorgutrecht.nl. Ze doen allemaal leuke dingen, cursussen, je kan praten, kopje koffie.
0: En zij bemiddelen ook in het lastige landschap van regelgeving en dat soort dingen. Dus als jij mantelzorger bent en je zoekt wat ademruimte...
3: mantelzorgutrecht.nl.
0: En Helene Koetsier hadden we in de uitzending uit Hilversum. Zij is mantelzorger van haar autistische zoon Edward. Graag fietst zij met hem door de regio, maar haar knieën zijn zo slecht. En daarom moet ze geopereerd worden.
4: En nu ben ik ondertussen telkens op zoek naar een damesfiets met een lage instap. En het liefst met een terugtraprem. Maar als het niet lukt, dan mogen ook handremmen.
0: Nou, wie heeft nog een tweedehands damesfiets voor Helene staan met zo'n lage instap? Zo kan ze met haar zoon Edward blijven fietsen. Laat het ons weten en wij brengen je in contact met Helene. En tot slot hadden we Elise Schoonhoven uit Werkhoven in M voor elkaar met een vrij duidelijke zoektocht.
5: Nou, ik zoek eigenlijk een hele ouderwetse handnaaimachine. Vroeger was ik bij mijn oma en die had zo'n handnaaimachine. En nou, daar kon ik randjes omzoomen en het stuk, ja, daar kon ik zelf een beetje mee naaien. En hielp mijn oma me ermee om het, die draad er helemaal doorheen te krijgen. Poeltje en zo. Maar dat is iets. Ja, mijn oma is jammer genoeg al jaren terug overleden. En ja, een gewone elektrische naaimachine, dat gaat voor mij veel te vlug. Want dat is niet anders dan uithalen, omdat het zo vlug gaat. Dus ja, zo'n handnaaimachine. Maar ja, ik zeg het, dat is zoiets van, echt van vroeger. Maar daar gaat zo mijn hart naar uit, naar zo'n machientje. Dat ik vind het eindelijk goed leuk mee naaien.
0: Ze praten met zoveel liefde over een handnaaimachine. Dus niet elektrisch, dat gaat veel te snel. Nou, even nog terug naar onze Gerard.
3: We hadden bijvoorbeeld Christine Westhuis uit Houten in de uitzending. Ze zoekt een kookboek met de titel Receptloos van Marlies Kooijman. Nou, dan hadden we Helene Koetsier uit Hilversum in de uitzending. Ze zoekt een damesfiets met lage instap, want ze heeft twee kapotte knieën, om hierop te wennen. Ja. Liefst met terugtraprem en dan kan ze ook samen met haar autistische zoon Edward gaan fietsen. Heeft u nog een damesfiets met lage instap, dan ons weer even gewoon mailen of bellen 0909-6931-931 of mailen naar mvolkaar@rtvutrecht.nl en via de app. En dat kan natuurlijk ook voor die handnaaimachine.
0: Ja, ja, dat zou zo leuk zijn.
3: Die moeten we ook even vinden.
0: Ja, een handnaaimachine, dus dat gaat lekker langzaam. Niet met je voeten, hè, daar kun je ook achterstevoren nog naaien, heb ik begrepen, maar dan loopt de hele boel van. Nee, echt zo'n handnaaimachine, hij moet wel werken, hè?
3: Ja, voor Elise Schoonhoven in Werkhoven.
0: Nou, we kregen zojuist een appje hier in de studio van Margret en ze schrijft, gisteren vroeg iemand via het programma om een handnaaimachine. En Margaret die heeft er een. Als ze hem nog niet heeft gevonden, schrijft ze, je mag hem bij mij komen ophalen. Wat een mooi gebaar, Margaret. Dank je wel. We hebben je inmiddels met Elise in contact gebracht. En zo is weer een zoektocht in M voor elkaar opgelost. Kun jij helpen? Je kunt tijdens de uitzending appen met de RTV Utrecht-app en dag en nacht mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.

Buddy Holly die schreef het als huwelijkscadeau voor zijn vrouw Maria Elena. 4 maanden later verongelukte hij bij een vliegtuigcrash. En Peter en Gordon die maakten er in 1965 een nieuwe hit van True Love Ways. Het is bijna 11:15. Radio M Utrecht heb je aanstaan. Mooi hoor. We gaan eens even kijken wat er nog meer te doen is. Intussen hoor ik van Margaret dat zij contact heeft gehad met mevrouw Schoonhoven uit Werkhoven. En ze komt hem zo snel mogelijk halen. Wat is dat toch fijn dat dat zo werkt. Dat je luistert en dat je denkt, ik heb wel iets voor een ander. Ik kan helpen, ik kan bijdragen. Daar gaat toch ook ons leven over eigenlijk met elkaar. Hè? Zonder dat we er iets voor terug verwachten. Dat is het mooiste en dat is ook liefde. De regio heeft ook vandaag veel te

op Heerlijkheid Stoutenberg bij Leusden gaat om 13:30 een bijzondere excursie van start. Gidsen van Utrechts landschap vertellen wat er in 1939 gebeurde, toen ruim 150 soldaten op dit landgoed gelegerd waren, met loopgraven, omgehakte bomen en in brand gestoken boerderijen. Tot 15:30 duurt het. Vooraf even reserveren, dat is echt verplicht via de website van Utrechts Landschap. En je moet uiteindelijk zijn aan de Stoutenburgerlaan 4A in Stoutenburg. Ook de moeite waard? Ja, in theater De Speeldoos in Baren wordt vanaf 14:45... Wagner's Tristan und Isolde vertoond. Een opname van de Metropolitan Opera met een inleiding door muzikologe Henriette Griffioen. Een verhaal over liefde, verraad en dood. Tickets via speeldoosbaren.nl, Rembrandtlaan 35 in Baren. En voor wie zin heeft in een leesclub, met een groot thema, schrijver Christine Otten die leidt vanaf 14:00 een middag over vrijheid en onvrijheid. Iedereen leest zijn eigen boek en toch ga je samen op reis. Tot 16:00. Tickets via de website van Bibliotheek Neude, Neude 11 in Utrecht.

0: Dinsdag 5 mei viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Je bent vrij, besef wat je kunt doen. Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: Rico Schreuder in Houten van Weerplaza. Goedemorgen, Rico.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Nou, het is een hele andere dag dan gisteren, man.
1: Ja, dat is wel even wennen, dit,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, dat is het zeker. Ja, kan het hebben, hoor. Want we moeten ook tevreden zijn met het zonnetje van de afgelopen dagen. Maar
1: ja, zeker.
0: Is het voorbij vandaag?
1: Ja, voor vandaag is het inderdaad voorbij. Het is vanochtend over het algemeen bewolkt geweest. Het viel nog wel mee met de neerslag, met de regen. Het was over het algemeen droog. Het is al behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Want het is namelijk nu al 17 graden. En we komen vanmiddag uit op 19. Misschien wel hier en daar 20 graden. Maar ja, het blijft dus niet droog. Want vanuit het westen wordt die bewolking alleen maar dikker. En vanmiddag moeten we rekening houden met enige tijd regen. Het gaat echt een paar uurtjes door, flink doorregenen. En dat is toch heel wat anders dan de laatste weken. Want het is echt al een paar weken kurk en kurk droog.
0: Ja.
1: De natuur kan het dus zeker wel gebruiken, die regen.
0: Nou, dat is dan vast fijn. Je hebt het over een paar uren. Dat is, ja, het een beetje een tijdzet. Dan kunnen we een beetje planning maken.
1: Ik denk dat het zo tegen 12 uur toch op de meeste plaatsen in de provincie gaat beginnen met die regen. En dan wordt het echt in de tweede helft van de middag langzaam weer wat droger. En dan kan er vanavond nog wel een enkele bui voorkomen. Komende nacht is het dan droog. Hier en daar ontstaat dan nevel en mist. Want ja, we hebben al gelijk weer te maken met wat vochtigheid. En de temperatuur komt niet veel verder uit dan een graad of 11. En dan hebben we morgen een heel ander weer. Want morgen dan ziet het weerbeeld er toch alweer beter uit dan vandaag. Het zijn morgen flinke zonnige perioden. Misschien morgenmiddag een lokaal buitje die tot ontwikkeling komt in de provincie. En het wordt morgen wederom een graad of 19. Dus al met al ziet het er morgen beter uit dan vandaag. Maar vandaag dus af en toe wat regen.
0: Ja, kunnen we hebben, hoor.
1: Denk het ook wel, ja.
0: En fijn voor de natuur, hè?
1: Zeker, ja.
0: Zou er genoeg vallen, denk je?
1: Ik denk dat er wel een millimeter of 5 zeker gaat vallen. Dat, ja, zal nog wel te weinig zijn, maar het alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zo is het. Rico Schreuder van Weerplaza, dank je wel. Tot over een uurtje.
1: Ja.

0: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
3: BVR, hoe het heurt.
4: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
5: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is een uittip.
7: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien, ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Ismaël. En we gaan John Lennon, wat zo heet hij, ook straks nog even horen. Even de verkeersinformatie. Dat heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden. Die zijn er nogal in onze regio. Ik licht er even 2 uit. A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn tref je een file aan door die wegwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. En dat duurt nog wel even vandaag. De vertraging is daar zo'n 5 minuten. Geldt ook voor de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Met zo'n vertraging van ook ongeveer 5 minuten. Nou, goede reis allemaal.
7: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je daar zin in?
19: Ja.
18: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
25: Europakinderhulp.nl.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Hank Williams die schreef het in 1952, maar het belandde op het album van de Carpenters omdat ze onder tijdsdruk stonden. Het instrumentale spoor lag al klaar. De zang werd er daarna gewoon overheen opgenomen met die kenmerkend heldere dictie. Jambalaya.
1: M voor elkaar.
2: Koop Geersing.
0: Zo'n dag waarop iemand zomaar een oud kaartspel uit de la trekt. Het zit er al jaren in en niemand vroeg er ooit naar. Tot nu. Zo'n ochtend is het. Dingen die weer even tellen. M voor elkaar luister je naar hier op Radio M Utrecht. We maken verbindingen. Wat zoek jij? Appen kan via de RTW Utrecht app. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Nou, nog een klein uurtje en daarna hoor je hier Joost met muziekplezier. Er is nog genoeg te doen, hoor. In Woerden en op Fort aan de Buursteeg kun je rondlopen met een gids. In Zeist speelt Yvonne Kanters een concert over muziek en dementie. Hoe een melodie iemand even terugbrengt naar zichzelf. En in Vleuterweide staat een theatergroep klaar met een voorstelling over ouder worden en de kunst van het accepteren. En vanavond in Veenendaal het verhaal van Truus Wijsmuller, de vrouw die weigerde stil te blijven staan toen de wereld dat wel deed. En morgen is het herdenkingsdag. Dinsdag bevrijdingsdag. Maar de verhalen die beginnen nu al. Nog een uur en voor elkaar.

Ja, dat refrein I don't like cricket, I love it komt uit een echt gesprek op Jamaica. En de zilveren ketting die bijna werd afgepakt overkwam Justin Hayward van de Moody Blues op vakantie in Barbados. 10cc Dreadlock Holiday, hoorde je. Dreadlock, dat is zo'n kapseltje, toch? Ja, dat dacht ik wel. In het Stadsmuseum Woerden, vertel ik nu verder hier op Radio M Utrecht, kun je vanaf 2 uur meedoen aan een rondleiding bij de tentoonstelling over de zakdoek van tranendrogen tot protestsymbool. Gratis bij geldig entree. Ik weet niet wat ik daarmee moet bedenken, maar het is gratis bij een geldig entree. Tot 1500 uur, 3 uur vanmiddag, Kerkplein 6 in Woerden. Ik raakte van in de war, hè? Ook op Fort aan de Buurtsteeg in Renswoude start om 2 uur een rondleiding. Een van de grootste verdedigingswerken van de Grebbelinie, met verhalen die je terugnemen naar de meidagen van 1940. Tickets via de website van het Fort, Buurtsteeg 1 in Renswoude is dat. Even verderop in Zeist. Yvonne Kanters laat in het Torenlaan Theater zien hoe krachtig muziek kan zijn voor mensen met dementie. Van Ave Maria tot Elvis. Een warm concert dat mensen raakt en aan het denken zet. Aanvang 2 uur. Tickets via het torenlaantheater.nl. Torenlaan 38 in Zeist. Edwin en Jost die laten dinsdag 5 mei overmorgen de hele dag muziek horen met als thema vrede, verbinding, vrijheid, hoop, maar ook feest. We vieren Bevrijdingsdag met de Vrije 81. Een muzieklijst voor jong en oud met het geluid van 1945. Zo hoor je bijvoorbeeld Tommy Dorsey uit het jaar van de bevrijding en de zon weer ging schijnen.

81 door Edwin en Jos, dinsdag 5 mei. Je suggestie voor deze lijst en je eigen boodschap over het gevoel van Bevrijdingsdag kun je ons laten weten via de app of via studio@rtvutrecht.nl.

0: Prachtige titel die natuurlijk alles met vrijheid te maken heeft, hè? Ik ben niet meer bang, dat gevoel kun je hebben als je in vrijheid leeft. Hanna May en Bluff, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Er is vandaag nog van alles te doen in de regio. Elke eerste en derde zondag in de maand schuiven mensen aan bij de ontmoeting in de Singelskerk in Zeist. Koffie staat klaar om 2:30 en vandaag staan er spelletjes op het programma. Nou, kom maar met vervoer. Het kan. Als dat geen mogelijkheid voor je is, bel dan even. Dan word je opgehaald. Tot 4:30. Het is gratis. Jacob Katslaan 73 in Zeist. De ontmoeting in de Sionskerk dus. Ook de moeite waard. In de cultuurcampus in Vleuterweide speelt theatergroep De Hangouderen vanaf 3:00 hun muzikale voorstelling Goed Genoeg. Over ouder worden, acceptatie en een denkbeeldige kliniek met een ontkenningsbalie. Licht en lachwekkend tickets via de website van De Hangouderen Burgtplein in Vleuterweide. Daar moet je zijn. En voor de popquizfanaten, Is This It? Keert terug in Echo in Utrecht. 2 ronden, 1 om 4:30, 1 om 7:30. Vol beeld, geluid en humor. Gehost door de coaches en de risicootjes. Tickets via de website van Echo, Bemuurdeweert WZ3 in Utrecht. Als je met die popquiz mee wil doen. En vandaag is het 3 mei. Morgen en overmorgen staan we stil bij wat vrijheid betekent. Bij wat het heeft gekost en bij de mensen die dat verhaal levend houden. In Amersfoort doen ze dat op een bijzondere manier. Niet met een toespraak, niet achter een monument, maar lopend door de stad. Want veel plekken in het Amersfoortse binnenstadje dragen nog altijd de sporen van wat er tussen 1940 en 1945 is gebeurd. Als je weet, maar je moet kijken tenminste. En daar zijn mensen voor opgeleid. Mensen die die verhalen kennen en ze willen delen. Peter Schragen is er zo een. Verbonden aan Gilde Amersfoort, de organisatie van stadsgidsen die Tweede Wereldoorlog wandelingen verzorgt door de binnenstad. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Jij loopt deze week meerdere keren die route. Welke plek in de stad raakt jou persoonlijk het meest en waarom juist die?
1: Ik denk dat dat toch de plek is waar een verzetsman tijdens de oorlog is omgekomen. En dat is op de Scherbierstraat. Dat is een pandje, een onooglijk pandje, waar na een mislukte aanval op het distributiekantoor van Amersfoort, Karel Fugler, na een vuurgevecht met de politie, naar boven vluchtte. En dat zijn bloedspoor verraden waar hij was. En hij werd uiteindelijk geliquideerd door de politie.
0: En jij loopt daar langs en dat raakt jou dan, hè? Die verhalen over de bezetting, de jodenvervolging, het verzet. Ze zijn natuurlijk best zwaar. Hoe merk je aan de mensen die met jou meelopen wat die verhalen met hen doen?
1: Nou ja, ik denk dat mensen vooral ook de actualiteit zien van wat er toen is gebeurd. Hè. Ik vind het zo prachtig dat liedje wat je uitzond over niet meer bang zijn.
0: Ja.
1: Het meest kenmerkende van de oorlog voor mensen was natuurlijk angst.
0: Ja.
1: Angst om voor het geweld, angst om te overleven, angst om je familieleden mogelijk te verliezen die uitgezonden waren uit Duitsland om daar gedwongen te werken. Angst voor je broer die in het verzet zat en jij niet. En zo kan ik wel eindeloos doorgaan. Angst ook voor om de volgende dag te kunnen eten, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Zeker de laatste winter was dat natuurlijk heel erg zwaar.
0: Ja.
1: Dus die angst, dat moet zo beklemmend zijn geweest. Ik las trouwens ook een citaat van een verzetsman, van een beukel. En dat is zo prachtig, want die beschrijft dat ook. En hoe moedig die ook was. Hij had van die hanenkammen gestrooid, van die drie punten voor toen er een Duitse kolonne aankwam. En dat was een daad die hij in zichzelf gepleegd had. En hij schrijft ook, ik deed het in mijn eentje en had de grootste lol. Maar natuurlijk was ik ook weer bang. Altijd bang. Niemand kon dit doen zonder bang te zijn.
0: Ja. Heb jij de verhalen van je ouders gehoord?
1: Ja, maar mijn ouders waren in Rotterdam en die hebben natuurlijk wat anders meegemaakt. Die hebben ook het bombardement meegemaakt. Dus dat zijn weer hele andere verhalen dan in Amersfoort.
0: Ja, maar toch die angst, hè, denk ik.
1: Ja, die angst. En wat dan ook zo fraai is als je dan ziet die bevrijding, hè. Want dat is het volgende moment dat je denkt van wauw, dat is toch wel een indrukwekkend moment geweest. Want de mensen hebben al moeten wachten. Hè. In september 1944 rukte de geallieerden op tot aan de Nederlandse grens. En men dacht dat het over was in Nederland. We krijgen Dolle Dinsdag. De Duitsers slaan op de vlucht met hun handlangers. Door de Lange Straat in Amersfoort zie je de kolonnes voorbij trekken. Op het spoorwegamplacement staan treinwagons met Duitse vrouwen en kinderen die naar het oosten vluchten. En dan, ja, dan moeten ze toch wachten, want de slag om Arnhem wordt verloren. En het is nog een lange winter voordat die bevrijding komt.
0: Ja, vreselijk.
1: En in Amersfoort was het natuurlijk nog helemaal... Want op 5 mei was natuurlijk duidelijk dat de Duitsers gecapituleerd hadden. Maar omdat de Duitsers alle bruggen over het Valleikanaal hadden opgeblazen... Moesten ze tot 7 mei wachten totdat de Canadezen binnenkwamen. En toen zijn er ook nog wel door Duitse patrouilles mensen omgekomen... die hun vreugde niet onder stoelen of banken konden steken. Dus het is... Maar die bevrijding was zo... Dat was echt een bevrijding. Ik heb daar ook een citaat over als je dat leuk vindt.
0: Ja.
1: Want... Barstens was te kamp toen we de poort binnenreden. Zwart van de mensen. Eén joelende, juichende, deinende menigte. Vlaggen overal, geen doorkomen aan. Mensen schreeuwden en zwaaiden met oranje of wat daar maar op lijken kon. Meter voor meter konden we maar vooruitkomen. Mensen trokken aan mijn arm in die open jeep. Ter hoogte van de Laurenskerk, van de Joriskerk kregen wij beiden een echte lauwerkrans over het hoofd heen. Niet zo zachtzinnig, maar wat wil je? En als ik me niet vergis, had zelfs die ruwe bonk naast me, de Canadese chauffeur, tranen in de ogen en zei: Nick, this is the finest day in my life.
0: Ja,
1: het is geweldig, gewoon die bevrijding. Het moet zo bijna orgastisch was het. Die uitgelatenheid. Men heeft ook een week lang een feest gevierd. Hè?
0: Ja, ik heb er kippenvel van als je het vertelt. En zeker met het citaat erbij. Ik ga nog even terug naar mei 1940. Want dat is iets wat volgens mij weinig mensen maar weten. Ja. Alle 43.000 inwoners van Amersfoort werden geëvacueerd naar Noord-Holland. Ja. Hele stad leeg. En toen keerden ze terug. Wat voor stad kregen ze toen weer toen ze terugkwamen?
1: Nou, daar heb ik een heel leuk citaat voor. Grappig dat je... Thans kwamen de trein met evacuees weer regelmatig aan... en de stad kreeg een levendige aanzien. Maar wat een haveloos aanzien bood alles nog met al dat prikkeldraad... die omgekapte bomen, vergraven plantsoenen en die rommelige winters... winkels met beplakte ruiten, die stapels zandzakken voor bankgebouwen. Veel moois... is verdwenen. Hoe meer mensen terugkomen, hoe meer gevallen bekend worden van roof en vernietiging in verlaten huizen. Want dat gebeurde ook.
0: Ja, natuurlijk.
1: Er zijn 1200 aanmeldingen gedaan van dat mensen spullen kwijt waren.
0: Ja. Ook in die tijd, hè?
1: Ja. En wat

0: dat wel de oplossing? Dan misschien overleeft hij het. Of we brengen hem naar de dierenarts en geven hem een zachte dood. Ja. Nou, beide opties zijn gekozen door mensen. Maar als je dan achteraf bedenkt dat het maar een paar dagen heeft geduurd en de mensen waren weer terug, en je had dan je hond omgebracht, dan had je toch wel...
1: Wat een vreselijk, vreselijk verhaal. Onmenselijk eigenlijk. Jij vertelt dit verhaal natuurlijk keer op keer. Hè? Steeds andere mensen met wie je op pad gaat. Toeristen, scholieren, mensen die misschien zelf nog herinneringen hebben aan die tijd. Wat neem jij zelf mee uit die gesprekken na afloop? Wat blijft bij jou hangen?
0: Nou, vooral dat zeg maar het toch heel, heel erg fijn is dat wij in vrijheid mogen leven. Want die beklemming en die angst die het toen geweest is, dat wil je nooit meer meemaken.
1: Nee, nee.
0: En dat is ook wat mensen teruggeven, hoor. Ja, ja.
1: Peter, belangrijk om bij stil te staan. En wat fijn dat Gilde Amersfoort dit toegankelijk maakt voor iedereen.
0: Mag ik nog wat zeg aanvullend informatie?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is gratis.
1: Ja.
0: Mensen mogen gratis. Wij vinden dit verhaal zo belangrijk dat we het gratis doen. De tijden zijn 11 uur en 14 uur 30. Startpunt is de Observant, dus bij het stadhuis. En vooraf moet je een gratis ticket melden bij gildeamersfoort.nl.
1: Nou, je haalt me de woorden uit de mond, want ik wilde inderdaad zeggen... 14:30, Observant op het Stadhuisplein in Amersfoort. Gratis ticket via gildeamersfoort.nl. Ja. Laten we hopen dat we die vrijheid koesteren en dat we die belangrijk blijven vinden. Peter, dank je wel dat je er was.
0: Jij ook bedankt.

boodschap, die hoef ik niet af te kondigen. Plastic Ono Band op Radio M Utrecht. Nog één keer de uittips. In de gereformeerde kerk in Schoonrewoerd klinkt het vanaf 3 uur een muzikale reis door bijbelverhalen met organist en pianist Martijn Borsje en Willemijn Dijk-Drent. Solo en samenzang van de uittocht tot een persoonlijke reis. Tot 4:15, Dorpstraat 48 in Schoonrewoerd. Kookclub Lekker Happie kookt vandaag een Indonesisch viergangenmenu samen in de buurtgarage in Rhenen. Aanschuiven kan voor mensen tussen de 20 en 45 jaar. Ervaring is niet nodig. Aanvang is 4 uur. Duurt tot een uurtje of 8. Aanmelden via WhatsApp. Valleiweg 16 in Rhenen moet je maar even uitzoeken. Lekker Happie heet de kookclub. En tot slot, voor vanavond in de foyer van Theater Lampengiet in Veenendaal kruipt Margje Wittemans in de huid van Truus Wijsmuller. De Nederlandse vrouw die duizenden Joodse kinderen redde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een intiem, ontroerend portret van iemand die weigerde stil te blijven. 8 uur vanavond tot 10 uur. Tickets via de website van Theater Lampengiet aan de Kerkenwijk 10 in Veenendaal. Zo dadelijk het weer met Rico Schreuder.

0: Lekker liedje, hè? L'amour, l'amour, l'amour. De liefde, de liefde, de liefde. Bon entendeur en Mouloudje. Weerbericht. Het is 10:50 geweest. Radio M Utrecht heb je aanstaan. En wie hebben we op de lijn? Natuurlijk Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Uurtje geleden waren we eigenlijk samen wel tot de conclusie gekomen dat die zon zich maar moeilijk laat zien.
1: Ja,
0: en ik had al een spettetje verwacht, maar ik zie hem nog niet helemaal. Praat ons eens even bij.
1: Nou, het westen van de provincie heeft inmiddels wel met regen te maken. En dat gaat geleidelijk dus over de hele provincie heen trekken. Want het komt vanuit het westen. Dus in de omgeving van Woerden en Meidrecht en zo, daar is het momenteel al bewolkt en regenachtig. Ja, dat gaat dus allemaal uiteindelijk naar het oosten trekken. Het wordt overal bewolkt, regenachtig. Zeker niet koud, want het is 18 graden op de meeste plaatsen. En we komen vanmiddag uit op zo'n 19, lokaal 20 graden. Dus het is niet koud, maar we krijgen vanmiddag wel geruime tijd regen.
0: Ja, die nattigheid, je hebt een parapluutje nodig.
1: Zeker, ja.
0: Maar we leiden geen kou in ieder geval. Nou ja, gaan we eens even kijken. Hoe gaat dat verder?
1: Nou, vanavond dan trekt die regen weer naar het noordoosten weg. Het wordt dan op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er nog een enkel buitje voor kan komen. Het zonnetje kan nog even doorbreken, want die gaat pas natuurlijk na 9 onder. En dan is het een graad of 14. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 11 graden. Er zijn opklaringen, ook wat wolkenvelden. Lokaal kan een nevel of een mistbank ontstaan. Dus verder rustig weer vannacht. En dan hebben we morgen een dag met flinke zonnige perioden, denk ik. Het zijn ook wel fraaie stapelwolken erbij. En morgenmiddag kunnen die her en der in de provincie uitgroeien tot een lokale bui. Dus het zal morgen niet helemaal droog blijven, maar al met al ziet het er wel prima uit. Met het zonnetje erbij en het wordt morgen zo'n 19 graden.
0: Ja, en dan die dinsdag 5 mei, hè?
1: Ja, morgenavond dode herdenking is het ook op de meeste plaatsen droog, denk ik. Dan is het een graad of 16. En dinsdag inderdaad 5 mei, bevrijdingsdag, dan blijft het ook droog. Er zijn zonnige perioden, ook wel wat wolkenvelden. Maar het wordt wel duidelijk wat frisser al, want morgen zitten we op 19 graden. Dinsdag is het hooguit een graad of 15. En het heeft alles te maken met een noordelijke wind die gaat waaien. En die noordelijke wind die gaat dan ook woensdag nog steeds doorwaaien, want dan wordt het niet veel warmer dan 13 graden. Hmm. Dus dan zijn we toch weer behoorlijk terug bij af. Want als je normaal gesproken in deze tijd van een graad of 18 mag verwachten. Ja, en we hebben natuurlijk ook al 20 graden gehad de voorgaande dagen.
0: We zijn verwend, hè?
1: We zijn inderdaad verwend. 18 graden is gebruikelijk, maar 13 graden is toch behoorlijk frisjes.
0: Nou, dat is het zeker, ja. Nou ja, goed, wat daarna komt, dat horen we wel weer. Rico Schreuder, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ik wens je een hele mooie zondag.
1: Van hetzelfde gewenst.
0: Fijn dat je erbij was. Dag thuis allemaal.

0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
18: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
19: Radio M Utrecht. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: ik weet het wel zeker hoor. Ik hou van jou en ook van jou. Welkom, een nieuwe muziekplezier op Radio M Utrecht met Partridge Family. En zometeen ook met Heart of Soul. Waterman, Songfestival geschiedenis. Want het is code rood als het om water gaat, zou je kunnen zeggen. Want er wordt opnieuw gewaarschuwd voor een tekort aan schoon drinkwater. Deze deskundigen zeggen dat er steeds meer vraag is naar water. En dus moeten we met z'n allen gewoon zuiniger aan doen.
1: Een gemiddeld persoon verbruikt 40.000 liter per jaar. Als er nou iemand is die daar fors boven gaat zitten, omdat hij die zwembaden wil vullen of die tuin permanent wil besproeien, denk dan toch eens na aan echt een substantiële prijsverhoging om dat voor een deel te gaan afremmen.
0: Oeh, nou, bent gewaarschuwd. Hey, ik had dat Songfestival liedje beloofd, hè, 1970. En Waterman, nou, laat dat nou ook mijn sterrenbeeld zijn. Komt alles weer bij elkaar hier in Muziekplezier. Ongelooflijk.

zometeen de pareltjes, hè. Daar doe je het voor. Heart of Soul. Daarom luister je naar Radio M Utrecht, want je hoort het alleen hier. In Muziekplezier, Waterman was dat, zo heette dat liedje. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival 1970. De feitjes weer paraat hier. En ook Pieter Gabriel zometeen, Salisbury Hill. En ik zie een verzoekje binnenkomen voor Sylvia. Aangevraagd door haar man, van Frans Halsma. Dat wordt mooi.

0: Even checken of ik Sylvia kan bereiken hier in Muziekplezier. Na de 3 Degrees.
1: Met Sylvia?
0: Met Joost, Radio M Utrecht.
1: Oh, goedemiddag Joost.
0: Goeiedag, hallo. Oh, het valt een beetje rauw op je dak, dit? Nee, toch? Nee, dat niet.
1: Echt wel? Ik heb geen idee.
0: Je bent helemaal flabbergasted. Waar zou dit nou over gaan, Sylvia?
1: Oh, misschien dat ik jarig ben.
0: Zou dat het zijn? Je weet het zelf toch wel, hoop ik?
1: Dat ik jarig ben, ja zeker weet ik dat. En ik weet ook dat ik de mooie leeftijd van 65 ga bereiken. Hoop
0: ja,
1: ik.
0: En betekent dat ook met prepensioen? Of wat betekent het?
1: Ik ben al 3 jaar gestopt met werken. Dus,
0: Oké. Ja, je weet, want tegenwoordig is die pensioenleeftijd, die wordt steeds meer opgeschoven.
1: Ja. Ik ben met ruim 62 gestopt met werken.
0: Ja.
1: Ik vond het prima. En we zijn maar met z'n tweetjes. Weet je, wat hebben mensen nodig? Je kan beter genieten van het leven.
0: Oké, ik wou nog vragen, heb je er spijt van? Maar dat is absoluut niet zo.
1: Zeker niet. We zitten nou lekker in Friesland een paar dagen. Lekker hier aan het fietsen. Dus en met dit weer, wat wil een mens nog meer?
0: Ja. Heb je een beetje enig idee welk nummer er voor jou aangevraagd is door jouw man?
1: Nou, misschien wel Billy Ocean, Red Light Spells Danger.
0: Ja, dat is een favorietje van hem. Die zit er zeker bij. Dat is de tweede keuze geweest.
1: Is dat de tweede keuze geweest?
0: Ja, dus die eerste keuze is eigenlijk een Nederlands pareltje, vind ik hoor.
1: Dan moet ik even... Nee, katje valt even niet zo heel gauw welke dit zou
0: Frans
1: zijn.
0: Frans Halsema.
1: Ja, natuurlijk voor haar.
0: Ja, kijk, dan weet je het meteen.
1: Ja.
0: Want dat zijn van die liedjes, daar hoor je dan de eerste tonen van of een stukje en dan weet je het meteen, hè?
1: Ja, weet je het allemaal niet, inderdaad.
0: Ja. Nou, dat is toch lief dat hij dat voor jou doet?
1: Ja, zeker weten. En het is ook een prachtnummer. Een prachtliedje.
0: Ja, absoluut, hè? Waar je eigenlijk gewoon, je moet dat intro ook gewoon... Ik ga dat nummer starten, ik ga er verder niet meer doorheen praten. En jij dan ook niet, hoop ik?
1: Nee, zeker niet.
0: En dan gaan we daar heerlijk van genieten. Nou, ik hoor al, lekker jong blijven nog, hè, zou ik zeggen, met 65.
1: We gaan ons uiterste best doen ervoor, Joost.
0: Ja, zijn er dan, want je bent gepensioneerd, zijn er dan nog doelen om te halen, zeg maar, in die volgende 65 jaar?
1: Nee hoor, gewoon lekker rustig doorgaan met leven en leuke dingen doen. En je moet geen doelen, weet je. Om dat te halen is toch vaak moeilijk hoor. Je wil wel, maar soms word je een beetje tegengewerkt.
0: Dan ben je makkelijk, Sylvia. Echt ongelooflijk, ja.
1: Ja, weet je, je kan het je wel moeilijk maken, maar je hebt er niks aan.
0: Nee, oké. Frans Halsema is op de radio. Ik wens je een heel fijn weekend, hè.
1: Dankjewel, Joost. En jij ook alvast een fijn weekend. Doeg.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

prachtige voor haar van Frans Halsema. En nu gaan we op Radio M Utrecht gewoon op de man-vrouw-tour. Of genderneutraal wat mij betreft. You, Ten Sharp. If

0: Goedemiddag, ik ben je verzoekverzamelaar Cliff Richard en Living Doll. En ik krijg hulp van jou, want jij dient ze in die verzoeken via de app. Of radio.mutrecht.nl en dan gewoon even op de verzoekplaat button klikken. Komt het helemaal goed. Jeroen heeft dat ook gedaan. Die wil graag iets van Herman Brood horen en his Wild Romans. Welk liedje? Nou, dat ga je dit uur zeker nog horen hier in Muziekplezier. En voor zover ik kan nagaan in ons archief van al die mooie verzoekplaatjes, is Herman Brood nog niet eerder gedraaid in dit programma.
1: Muziekplezier met Joost Brouw.

0: CZR, Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival, Radio M Utrecht. En Jeroen heeft zin om Herman Brood hartstikke lekker hard te zetten. En ook de ramen en deuren volgens mij open te gooien, Jeroen.
1: Ja, echt wel. En dan gaat de deur open. Hoor je het? Mijn balkondeur. En dan geniet de hele straat. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Oké. Of iedereen doet de ramen dicht of zo. En,
1: ja,
0: haalt de vlag
1: dat
0: en
1: kan hem ook. Ja, daar hebben ze allemaal al.
0: Still Believe.
1: Ja, die tekst die ken ik uit mijn kop, joh. Al sinds 1978 toen de Cha-Cha uitkwam. Daar staat hij op. Dus nee, die ken ik uit mijn kop. Dat is echt uit mijn jeugd.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat gewoon geweldig. Dat is fantastisch. Ja, Herman, kom op, hè. Je hebt het over een legende.
0: Geweldig. Staat het raam al open bij je? Of moet je dat nog even doen?
1: Nee, ik heb de balkondeur los, hoor.
0: Oh, oké, het raam. Oké. Nou, dus hij kan... Ja, ik heb een cue. We kunnen beginnen.
1: Ja, zet het maar aan.
0: Still Believe. Fijne dag, hè.
1: Bedankt, Joost.
0: Hoi.

Kijk, what can I say? Rob de Nijs, dat is alles. Nou, het is nog helemaal niet alles, want we zijn net over de helft pas met muziekplezier. En dat is me goed ook, want er komt nog veel moois aan. Marianne Rosenberg bijvoorbeeld, Ik ben wie doe. En nu een man, nou die heeft een torso, ik ben er jaloers op. En dan te bedenken dat hij al de 60 is gepasseerd.

0: Uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, who it hurt.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
17: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
20: Radio M Utrecht.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Dit is
1: uittip.
16: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
18: Dit was een uittip. Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
20: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
22: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Dit is een uittip.
24: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
25: Dit was een uittip.
19: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Gestopt met optreden, maar niet met het schrijven en opnemen van muziek. Boudewijn de Groot en Jimmy op Radio M Utrecht. Met nu 4 platen om lekker achterover te hangen. Het is niet zo'n zonnige zondag zoals ik had gehoopt eigenlijk. Nog wat bewolkt hier en daar. Je moet de zon echt opzoeken. Dus geniet dan maar van de zonplekjes in de muziek, zou ik maar zeggen.
1: 1 kwartier
2: muziekplezier.
0: En voor je het weet ben je toegezongen door Tina Turner en Tony Orlando. Maar eerst even The Way You Take Time. Lekker zen. De boel met Joe Buck op rij.

0: Dat is zeker niet het geval bij Wil, volop in de liefde. En die vraagt een plaat aan voor haar vriend. Iets van Joe Cocker. Goeiedag, Wil.
1: Dag, Joost.
0: Ja, daar ben ik dan, want je hebt een mooie...
1: Ja, en ik ben er ook.
0: Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Met een hele mooie plaat voor je vriend, hè?
1: Ja.
0: Want
1: die is mooi, hè?
0: Ja, die is heel mooi. Hij is helemaal gek van, vertel het maar.
1: Ja, daar is hij helemaal gek van. Dat is, we zijn naar Spanje gereden in de auto en dan heeft hij zo'n Spotify erop.
0: Ja.
1: En dan, ik moet je zeggen, ik had hem nooit gehoord. Maar ik vond hem zo mooi.
0: Okay.
1: En dus we zaten eigenlijk te luisteren zo naar Radio Utrecht. Ik zei, nou weet je, toen kon je zien dat je een plaat aan kon vragen. Nou, ik ga hem voor je aanvragen. Ik heb hem nog nooit gehoord op Radio Utrecht.
0: Nee, nou, Joe Cocker zelf wel, die kende je al wel, denk ik. Maar niet dit nummer specifiek, hè?
1: Nee.
0: Prachtig. En dan denk je ook, deden dat weer aan die vakantie. Want daar heb je het ontdekt.
1: Ja.
0: Was het gezellig in Spanje?
1: Ja, heel gezellig. Een maandje Benidorm, helemaal leuk.
0: Helemaal leuk. Oh, dat is nu ook veel op televisie, hè? Paul de Leeuw, dat programma, geloof ik. Dat die met haar...
1: Ja.
0: Ben je dat ook aan het volgen, of niet? Mooi,
1: ja, hè? Dat herken je dan dingen. Dat is wel gezellig.
0: Ja. En over een paar jaar koop je er een appartement? Of,
1: Nee. Dat hebben we ooit gedaan en dat was een flop, dus dat doen we niet meer.
0: Oh, dat was een flop? Oké. Okay. Allemaal gebreken of zo?
1: Nou, niet gebreken, maar... Nee, het is meer van, je gaat er iets kopen, je denkt dat dat mooi gaat. Maar helaas, mijn man overleed en die heeft het nooit afgezien. Uiteindelijk hebben we het weer verkocht met de kinderen. En zeiden ook van, weet je, je gaat het verhuren en dan gaat alles fout. En je moet er gewoon bij zijn, dat is zo lastig. Dus uiteindelijk heb je het huis leeg gestolen en de huur niet betaald. Nou, we zeiden, dit gaan we dus niet doen, hoor. Dat is...
0: Nee.
1: Er komt zoveel voor kijken en je denkt allemaal, het is leuk. En het is ook leuk. Ik zou het ook zo eigenlijk... Eigenlijk zou ik het gewoon heel graag willen, maar dan moet je er gewoon bij blijven. En je moet er gewoon veel meer naartoe gaan.
0: Ja.
1: En in die tijd lukte dat gewoon niet.
0: Maar nu kun je er gewoon lekker heen rijden met je vriend Frans, hè? Want daarna heb je Frans leren kennen.
1: Ja.
0: En dat gaat helemaal geweldig.
1: En dat gaat helemaal goed, ja. Helemaal gezellig, ja.
0: Nou, helemaal mooi. Dankjewel voor het verhaal dat je het even wilde vertellen. Hier in Muziekplezier. En Joe Cocker, ga ik draaien.
1: Ja, en wanneer ga je dat draaien?
0: Nou, ik heb nu dit gesprek opgenomen en ik ga dat zondag draaien. Zondagmiddag tussen 12 en 2 is het programma Muziekplezier.
1: Oké, nou gaan we luisteren. Helemaal gezellig.
0: Oké, prima. Dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Dag.

zit er helemaal in en wil ook voor haar vriend Joe Cocker op de Franse Tour. Hier zijn Suzanne en Freek op Radio M Utrecht.

0: Neil Diamond op Radio 1 Utrecht. En iets in mij zegt dat Marlene Dietrich nog voorbij gaat komen in dit uur. Als verzoek dan wel te verstaan, want in het echt kan helaas nu niet meer. Aangevraagd door Marcel, die ook autopech heeft. Dus respect dat hij dan nog even een verzoekje aanvraagt.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Het is Marcel tijd op Radio Mijn Utrecht. Ik heb nu verbinding met hem, geloof ik. Hoi.
1: Hey, goedemiddag Joost.
0: Oh, ik zie net die mail te lezen dat je eigenlijk helemaal niet bereikbaar bent. Sorry.
1: Ik zit in de gemeente, nou bij de garage, dus...
0: Ja. Aan het wachten of echt ook bezig nu?
1: Nee, ik ben aan het wachten, dus kunnen wel lekker babbelen.
0: Ja, je hebt zo een fijn plaatje weer uitgekozen voor muziekplezier. Marlene Dietrich.
1: Ja. Dat was de favoriet van mijn vader onder andere. Die vond dat een heel mooie stem hebben.
0: Ja, zeker. En het is bijna bevrijdingsdag, hè?
1: Precies. En ik dacht, dat is een mooie combinatie. Vorig jaar probeerde ik het ook al en toen was het niet gelukt.
0: Zeker. En je schrijft ook dat je zeg maar op vakantie gaat. Dus je bent op bevrijdingsdag ben je al weg. Maar je zit nu even bij de garage met autopech. Wat is er aan de hand, joh?
1: Nou ja, ik denk dat het een soort elektriciteitsprobleem is, maar de alarm die wil midden in de nacht afgaan.
0: Oh jee.
1: En dan stopt hij weer, en dan gaat hij weer, en dan stopt hij weer. En vannacht heb ik maar weer een rondje door de polder gereden, en dan is het probleem over. Okay. Dus ze zetten nu maar een nieuwe accu erin, en ze hopen dat dat het voorlopig redt.
0: Oké, want morgen ga je dus op vakantie. Waar gaat de reis heen?
1: Oh, niet zo ver, naar Brabant. Dus ik ben in de buurt.
0: Oh, dan kan je makkelijk nog naar Radio M Utrecht luisteren. En,
1: uiteraard.
0: Dan klinkt Marlene Dietrich door de autoradio doet het wel gewoon.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Hey, maar nog heel even kort en dan laat ik je bij de auto, hoor. Jouw vader, die vond het ook altijd een mooi nummer?
1: Nou, die vond het een hele mooie stem hebben altijd. Die donkere stem, daar hield hij van.
0: Yeah.
1: En ik heb zelf natuurlijk ook de oorlog goed helemaal meegemaakt en heb half Europa gezien ermee. En het is voor hem toch wel iets wat hij altijd... Hij praatte nooit over de oorlog, maar het was altijd wel... als hij een artiest opnoemde van die tijd, was het altijd gehaakt. En niet waar spreek die Engelsen die...
0: Hey, en dan kwamen de herinneringen, de verhalen zeg maar naar boven ook bij dit nummer.
1: Ja,
0: keer. Dat kwam die toch een beetje los, zal ik maar zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Hey Marcel, succes met de auto en een fijne vakantie.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
1: En succes ermee. Doei.
0: Hoi.

Het staat vast al in je agenda. Vier 81 jaar vrijheid samen met ons Radio M Utrecht. Van 9 tot 5 presenteren Edwin en Jos namelijk de Vrije 81. Een bijzondere lijst wordt het met de mooiste muziek over vrijheid, vrede en verbinding. En je kan nog even wat suggesties doorgeven hoor. App, mail of bel ons gewoon even.

dank voor alle muzikale verrassingen vandaag. Veel plezier met Pluk de Middag, Chris zometeen. En nu nog de Spinners voor je. Working My Way Back to You. Een hele fijne zondag.

0: VVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
11: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan een blik op de weg. De meeste vertragingen is door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Zo hebben we de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen, 2 kilometer. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, 5 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en de afrit Everdingen. Daar is het wegdek in slechte toestand en de rechter rijstrook is daar dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn, 8 kilometer, doe je 25 minuten over. En de laatste is op de A27, Gorkum richting Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten, 4 kilometer.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk!
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Pluk de middag met

was de bedoeling om er een vrolijke plaat van te maken. Dat is niet helemaal gelukt in mijn optiek. Het is een regenachtige dag en een prima dag om je radio aan te zetten en lekker te luisteren. Dit was Full House trouwens met Standing on the Inside 1976. Hey, goedemiddag, je zit in Pluk de Middag. En ik zat nog even iets weg te gooien. Ja, niet net, maar vanochtend. En toen dacht ik, ja, dit vertel ik dus aan niemand. Ken je dat? Als je iets in de prullenbak laat verdwijnen en dan even om je heen gaat kijken. Of geen camera's hangen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar toch, er stond hier trouwens net ook een kopje koffie op de rand van de tafel, half vol. Dat vind ik ook zoiets. Gooi je dat nou weg of drink je dat nog even op? Nou ja, dat soort dingen dus vandaag. Heb je wel eens stiekem iets weggegooid zonder dat je partner het wist? Of je kind bijvoorbeeld. Ja, niet dat je je kind weggooit, maar dat hij of zij het niet wist. Nou, gewoon hup, weg met die handel. En dan doen alsof het nooit heeft bestaan. Wij hadden in het verleden trouwens één regel. Dat was geen speelgoed met geluid. Echt gewoon niet. Nou, kwam er dus iemand langs met zo'n VTech-ding. Ons kind helemaal blij, dat was Lisa. De ding ging dus aan de hele middag. Oh ja, druk op dat knopje, druk op dat knopje. En op een gegeven moment keken we elkaar aan, mijn ex-vrouw destijds en ik. Dit gaan wij niet trekken. En toen 's avonds, toen iedereen sliep, ging ik naar beneden, naar dat kastje. Heb ik dat ding gepakt, dat was zo'n autootje, batterijen eruit. En toen dacht ik, nee. En nou was hij verdwenen. En heel eerlijk, soms hoor ik hem nog. En hoe zou dat stuk speelgoed klinken in de Pluk de Middagstijl?

0: Dinsdag 5 mei viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooiste muziek.

0: In 2026, dus Simon blijkt nog steeds volop solo bezig te zijn. Na de breuk van Nick en Simon natuurlijk. Lekker nummertje voor deze regenachtige zondag.
1: Daar gaan we weer.

0: altijd weer zo'n spannend moment natuurlijk. Mensen zetten de auto voor stil als ze aan het rijden zijn. Pluk de plaat voor vandaag. Ik neem een bekend liedje en zet de tekst in een ander jasje. Soms ook in een andere taal en in een andere melodie. Wat jij moet doen is het originele nummer en artiest raden.
1: Dit is Pluk de plaat! Heel veel succes!
0: Misschien heel makkelijk, maar misschien ook een tikkie moeilijk. Even luisteren.

0: mee.
1: Nou, begint al wat te dagen. Laat het weten via de app van RTV Utrecht. En wie weet win jij een van die mooie prijzen.
2: We're alive on the farm, it's kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

Gérard Lenormand. En ja, hij zingt, als ik president was, dan ja, heb ik een wereld met snoep en muziek in plaats van politiek. In Frankrijk is dit zelfs het volkslied geworden voor iedereen die de serieuze wereld een beetje zat is. Nou, dat is tegenwoordig wel. Pluk de plaat, ja, dat is een spannende. Er zijn een aantal mensen die hebben het goed, maar die mogen nog geen prijs winnen. Dus je hebt extra kans vandaag.

Ja, zo heeft iedereen wel een bijnaam. Dit is die van mij. Wordt wel eens gezegd. 1978, First Choice en...

0: We hebben best wel wat inzendingen. Niet allemaal even goed, dus we gaan nog een keertje luisteren.
1: Dit is Plek de Plaat!
2: Ja, dat klopt.
1: Heel veel succes!
2: Zeker.

Pluk de plaat van vandaag, zondag 3 mei. Laat het weten via de app van RTV Utrecht. En wie weet win jij één van die prijzen uit onze prijzenkast. Nou, er zit een behoorlijk regengebied wat over het land trekt. Dat gaat er zelf voorbij. Vanavond koelt het af en dan komt er nog wel bewolking binnen zitten. Maar het blijft wel droog vanavond. Temperatuur richting 8 graden in de nacht. Morgen ziet het er wat minder uit. Meer wolken en later op de dag trekt er wederom een regengebied vanuit het westen binnen. En het wordt ook wat frisser, zo tussen de 12 en 17 graden. Nou ja, kort gezegd, vandaag nog even een beetje genieten tussen de buien door. Maar vanaf morgen wordt het allemaal wat frisser. Maximum temperatuur rond de 15 graden later in de week. Dan weet je dat. Kijken we even naar de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopert Everdingen. 5 kilometer, doe je 22 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en afrit Everdingen 2 kilometer, doe je ook 2 minuten over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 3 kilometer, 13 minuten vertraging. En de A27, dat is de laatste, Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Knoopert Lunetten 11 kilometer en daar doe je 14 minuten over.

0: individu.
1: George Ezra met Budapest uit 2014. En ja, hij was tijdens het schrijven van dit nummer nog nooit in Budapest geweest. Dat is wel een beetje bijzonder, toch?

0: Lachen. En wie weet hebben wij iemand aan de lijn zometeen. En de winnaar.
1: Ria.
0: Ja, Ria, je was er zo verschrikkelijk snel bij. Met Chris van Radio en Utrecht.
2: Hi.
0: Hallo, goedemiddag. Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, of overval ik je?
2: Ja, ik ben helemaal verbaasd dat je belt.
0: Oh.
2: Want ik dacht, er zijn er vast wel meer die dat raden.
0: Ja, dat klopt. Maar er waren er een aantal bij die waren recent nog aan de beurt geweest. En jij was wel een van de eerste.
2: Ja, nou, ik hoorde het eigenlijk gelijk.
0: Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want ik heb het vanmorgen zitten beluisteren. Ik denk, nou, dat, als je jong girl of jong meisje dus niet hoort, dan wordt dat wel een lastige. Maar, beste Ria, jij had het goed. Want wat was het? Weet je het nummer?
2: Ja. Young Girl van Gary Puckett.
0: En de Union Gap. Ja, oh, wij kunnen samen een programma presenteren, Ria.
2: Is dat zo?
0: Hoe is de zondag tot nu toe? Heb je het een beetje naar je zin?
2: Ja, het is lekker rustig. We zitten binnen. We zijn in Zwitserland momenteel.
0: Ja, oh, oké.
2: En elke keer wordt er regen aangekondigd, maar het is nog steeds droog.
0: Oh, je bent ver weg dus.
2: Nou, dat valt wel mee, toch?
0: Zwitserland?
2: Nee, Zutphen.
0: Oh, Zutphen. Ik denk Zwitserland.
2: Nee.
0: Zutphen. En dan toch naar Radio M Utrecht luisteren.
2: Wij luisteren altijd. We doen ook altijd mee.
0: Hoe komt dat? Die afstand en toch het Utrechtse station erbij hebben?
2: Nou, ik heb gewerkt. Ik werk nog. Ik moet nog 2 dagen werken. En dan, pensioen.
0: Oh.
2: Maar ik werkte in Nieuwegein.
0: Oh, vandaar.
2: En daar heb ik hem toen opgepikt. En ik heb hem thuis in... Ik woon in Nunspeet. Dus daar heb ik hem ook eigenlijk altijd opstaan.
0: Ja. Oh, bijna...
2: Ja. Frans laten horen.
0: Hé, hey, bijna pensioen. Bijna pensioen. Nou, dat is lekker.
2: Ja, heerlijk, hè? Heerlijk, ja.
0: Oh, ik moet nog zo lang.
2: Ja, ik keek er ook echt heel erg naar uit. Nu komt het heel erg dichtbij. En ik krijg wel een beetje de knoop in mijn maag. Zo van, ja, ik ga het toch wel missen. Maar aan de andere kant, ik hoef niet meer elke dag in de file.
0: Oh, wat een genot.
2: En van Nunspeet naar Nieuwegein. Dus ja.
0: Ga je je vervelen, denk je, of niet?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Nou, heb je wel wat plannen?
2: Nou, genoeg hobby's. We willen wat vaker een weekendje weg. Ik heb allemaal plantenzaden en groentenzaden gekocht. Dus ik ga mijn moestuintje weer opstarten in Bakkerdam. Want ja, daar ben ik allemaal niet aan toegekomen de laatste jaren. Ik hoef me niet te vervelen.
0: Nee.
2: En de Zwarte Cross zit er weer aan te komen.
0: Nou, dus ja, dat is in dat gebied helemaal populair natuurlijk, ja.
2: Ja, maar ik kom uit Nunspeet, hè?
0: Ja, maar goed, we zitten toch een beetje in die hoek, toch?
2: Ja, dat is ook zo. Maar ik ga er al jaren naartoe. En ja, Frans is nu ook besmet.
0: Ja.
2: Die is meegegaan en die had ook gelijk zo van, oh, wat is dit leuk.
0: Ik heb de prijzenkast geopend inmiddels.
2: Mooi.
0: En ik ga het even voorlezen wat erin staat. De shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het toilettasje?
2: Mag ik het toilettasje?
0: Het toilettasje. Blijf even hangen, Ria. Dan ga ik je gegevens nog even noteren. En ik wens jou een super mooie zondag nog. En een goed pensioen ook, hè?
2: Ja, dankjewel. Okay. We horen elkaar vast nog wel weer een keer.
0: Zeker wel. Dankjewel voor het meedoen. Hartstikke leuk.
2: Graag gedaan. Doei.

Ik kan wel merken dat mensen binnen zitten met die regen. En luisteren naar de radio. Dit was aanwijzing nummer 2 in het spel 3 voor 4. Heb je hem al? Nou, even naar de studio van Radio M Utrecht via de app. En misschien heb ik je zometeen aan de telefoon. Na de aanwijzing nummer 3.

0: even naast je komen zitten. Lekker dit, hè? Mooie plaat voor de zondagmiddag, hoor. 3 voor 4. Nou, de appbox is hier ontploft, echt. Het was wel heel makkelijk vandaag. Nou, wordt tijd voor koffie.
1: Hallo.
0: Hallo, ik heb Karen aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oh, wat een feest. Oh, wat leuk, zeg. Ja, ja, het was al makkelijk vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Ik had het er ook net over.
0: Ja, je spreekt trouwens met Chris van Radio M Utrecht... voordat je denkt dat de buurman aan de telefoon hangt.
1: Nee, hoor.

0: Wat was je aan het doen, Karen?
1: Nou, eigenlijk een cake aan het bakken. Een boter een cake.
0: Oh, dat ken ik helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou.
0: Is dat lekker? Ja, dat zal best even maken zijn.
1: Ja, ja, ging een beetje hoger worden, ja. Dus hij rijst de pan uit.
0: Hij rijst de pan uit. Nou, daar komt het ook vandaan natuurlijk, hè? en dat doe je met het gezin? Of wie zijn daar bij jou in huis?
1: Ik ben bij mijn moeder nu. En vanavond gaan we op visite een spelletje doen. Dus dan dachten we, we gaan een cake bakken.
0: Oh, wat leuk. Is dat iedere zondag, spelletjes?
1: Nee. Ja, wel bij ons, maar niet met die andere vriendinnen erbij niet.
0: Oh, wat gezellig.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik ga eens even kijken. We hebben natuurlijk 3 plaatjes gedraaid. En wat was de overeenkomst, Karen?
1: Dromen.
0: Dromen. Ta-ta-ta, dan lekker dromen. Droom jij ook wel eens?
1: Nou, ik had het er dus net over dat ik iedere nacht zoveel droom.
0: Oh. Zijn dat spannende dingen? Of, nou, laat ik het anders vragen. Kun je het nog herinneren?
1: Nee. Ja, meestal wel. Vaak wel. Ja,
0: ik namelijk niet.
1: Oh. Ik zeg, hoe kom je daar vanaf dat je niet zoveel droomt?
0: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja. Ik zou het je graag willen vertellen. Ja. Maar ook als je het moet blijven herinneren. En als ze niet altijd even leuk zijn, dan wordt het wel een...
1: Een dingetje.
0: Maar wat wel een dingetje is, is dat je prijzen hebt gewonnen. Althans, je mag eentje uitkiezen.
1: Iets leuks?
0: Een cake. Nee hoor, geen cake. we hebben in de prijzenkast staan het volgende. Ja. De shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het toilettasje. Karin, vertel het me nu.
1: Oh, nou, doe maar het toilettasje.
0: Het toilettasje.
1: Ja, heb je niet de leuke sokken?
0: Nou, die zitten er niet in.
1: Nou.
0: Die zijn populair, Karin, hè? Dat is echt niet normaal.
1: Ja, maar vorige keer had ik het niet goed. En toen waren het de sokken.
0: Oh, ja. Misschien volgende week dat ze er weer in zitten. Maar ze zijn echt zo weer weg bij ons.
1: Ja.
0: Net als het weerstation, ook zoiets.
1: Ja, daarom.
0: Of had je die al?
1: Nee, dat heb ik wel, maar dat is nog niet.
0: Nee. Nou, Karin, ik ga zorgen dat het toilettasje jouw kant op komt.
1: Top, is goed.
0: En veel plezier vanavond met de cake en spelletjes doen.
1: Ja, komt goed.
0: En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht.
1: Doen we zeker.
0: Eet smakelijk voor straks. En het mag de pan niet uitreizen, Karin.
1: Nee, komt goed.

ik heb een hele tijd, ik denk bijna wel 20 jaar... een love songs programma gepresenteerd. Dat heette Tussen de Lakens. Dit plaatje kwam regelmatig voorbij. Dit was Johnny Mathis en Too Much, Too Little, Too Late hier bij Radio M Utrecht. Zo dadelijk, over enkele minuten, dan is het al bijna 4 uur. Dan hebben we deel 3 van dit programma, Pluk de Middag. En je hoorde zojuist Karin, die gaat er vandoor met dat toilettasje. Daar is ze hartstikke blij mee. En vanavond gaat ze dus lekker cake eten met haar gezin en spelletjes doen. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Tot zometeen, de Spice Girls. Die draaien we nu als laatste voor het nieuws.

0: EVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
7: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
9: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Ook snel moulinrougethemusical.nl.
10: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
13: Wacht even hoor.
12: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer, bewolkt en kans op stevige regen en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Jan. Dan nog even een blik op de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knopend Everdingen 5 kilometer. Doe je 13 minuten over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 3 kilometer. Vertraging van 14 minuten. En de laatste op de A27, dat is Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 5 kilometer, 23 minuten door een ongeval. De linker rijstrook is daar dicht.
18: Langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
21: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
22: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
28: Ja.
27: En heb je daar zin in?
28: Ja.
27: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
29: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
30: Oh yeah.
29: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Ja, het is een soort goed einde van Paul Young. Come back and stay for good. Het is het, het derde gedeelte van Pluk de Middag. Ik ben Chris, goed dat je erbij bent. En laat eens wat van je horen. Wat ben je momenteel aan het doen? Of wat zijn de plannen op deze zondagmiddag of vanavond? We hebben het onderwerp natuurlijk, dat je iets hebt weggegooid wat niet helemaal de bedoeling was. Dat kan van alles zijn. Zometeen gaan we nog even wat belletjes plegen hier in de provincie Utrecht. Jij kan gewoon je reactie achterlaten via de app van RTV Utrecht. Of via Facebook, daar hebben we een mooie Facebookpagina, Radio M Utrecht. En daar staat dan het onderwerp beschreven. Nou, laat maar eens weten. Hoe gaat het eruit zien deze zondagmiddag? Zometeen nog voor jou onderweg. René Vroger, Gerard Joling, sowieso. Allemaal achter elkaar. En Aretha Franklin met Spanish Harlem komt er zometeen.

0: Ja, wees gerust, hè. Volgende week is Erwin Peters gewoon weer hier bij Radio M Utrecht. Dus ja, dan ben ik weer een weekendje vrij. Zo gaat dat.
1: Pluk de middag.

0: Gerard Joling, niet voor één keer bij Radio M Utrecht daarvoor. René Froke, are you ready for loving me? Ja, wat heb jij wel eens weggegooid wat niet helemaal de bedoeling was? En misschien zelfs wel stiekem. Nou, Margot, jij hebt ook een verhaal, zeg. Mijn zoon die kreeg jaren geleden een heel bekend geurtje voor zijn verjaardag. Hij woonde toen nog thuis. Ik vond dat zo stinken. Overal waar hij was, rook ik het. Ik heb het gewoon weggegooid. Hij zei dat, dat hij het kwijt was, maar ja, ik was heel onschuldig van, oh ja? Oh, dan krijg je van mij wel een nieuwe. Nou, Margot, dat zijn geen grapjes. Je weet dat we reageren via die app als je ook iets moois hebt. Zoals Femi. Kijk of Femi opneemt. Je weet nooit wat je doet op de zondagmiddag. Hallo, Femi.
1: Hallo.
0: Hi, je bent in de uitzending hoor. Met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Ja, je denkt, wie heb ik nu aan de lijn?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik zat even te lezen, maar jij hebt ook een mooi verhaal over de spullen die in één keer verdwijnen. Een bos bloemen, hoe is dat gegaan? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, het was zo. Ik kreeg een keer een heel mooi boeket bloemen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben niet zo van de bloemen.
0: Oh, echt niet?
1: Nee.
0: En van wie had je die gehad dan?
1: Dat zeg ik liever niet.
0: Oh, ik denk, nou mooi, kan ik het er mooi uithalen. Ja. Oké, maar vertel, hoe gaat het verhaal verder?
1: Nou, en toen had ik op een gegeven moment, toen had ik die bos bloemen meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, ja, moet ik daar nou mee?
0: Ja, als je niet van bloemen houdt.
1: Precies. Dus ik had aangebeld bij mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw is nogal een, juist wel heel erg met groene vingers en met bloemen en met planten en met weet ik veel wat. Die heeft ook een hele leuke tuin en weet ik van wat of wat, het is een hele lieve meid.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik haar alles uitgelegd. Dus zij wist wel dat die bloemen eigenlijk voor mij waren.
0: Oké, okay, ja.
1: En toen heb ik gezegd en zo gevraagd of zij ze wilde hebben.
0: Ja, nou dat is dan nog wel netjes, toch?
1: Ja, dat is netjes, ja, want ik heb het niet.
0: Ja, ga verder. Oh ja, jij hebt het niet. Nee, jij hebt niks met bloemen, nee.
1: Nee, ik heb het niet zo gedaan dat ik
2: kan op dit moment niet worden opgezet.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, dat is een mooi verhaal. Nou, ik was iemand anders aan het bellen. Dat is degene die jou de bloemen had gegeven. Nee, dat is niet waar. Nee, het was toch nog zo. Nee. Nou, een mooi verhaal, Fanny. Maar ook eerlijk, denk ik. Hè? Want er zijn ook situaties dat er niks wordt gezegd natuurlijk. En dat de bloemen of de cadeautjes of zo bij iemand anders op de tafel staan in één keer.
1: Ja, precies.
0: Want ik
1: en
0: wou
1: dat
0: eigenlijk
1: inderdaad dat de buurvrouw dacht dat ik haar wilde verwennen met een bos bloemen of zo, gewoon uit mezelf. Ja. Maar nee, dat was niet het geval. Ik heb het echt netjes aan haar uitgelegd dat ze voor mij waren en dat ik er niets mee kon.
0: Ik zie er geen kwaad in hoor, Femi. Echt niet.
1: Nee, precies.
0: Hey, hoe gaat de zondag er verder uitzien, zo aan het einde van de middag?
1: Wat ga ik doen? Ik doe eigenlijk dagelijks. Dat ik dan inderdaad voor het eten. Mm-hmm. Ik blijf naar de radio luisteren, want het Gouden Weekend komt met Edwin Meerman.
0: Ja, dat is altijd mooi, hè?
1: Dat is altijd een heel leuk programma, daar ben ik dol op.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik luister heel veel radio, hoor. Ik heb hem echt, als ik 's morgens mijn bed uitkom, zet ik hem aan. En dan gaat hij 's avonds heel eventjes uit tussendoor om het nieuws en het weer te kijken. En daarna, hop, gaat die radio weer aan en dan gaat hij om 11:30 pas uit.
0: Oh.
1: Als ik naar bed ga.
0: Nou, dat is wel een behoorlijke lange luistertijd dan voor, ik denk, Radio M Utrecht dan.
1: Ja, nou. Radio M Utrecht, daar staat u vast gerust.
0: Nou, ik zou zeggen, hou het vast zo, Fanny. Ik wens je wel een hele fijne zondagmiddag. En dankjewel dat je even je verhaal wilde vertellen over de bloemen die naar de buurvrouw zijn gegaan.
1: Vielen dank.
0: Ja, vielen dank. Keinen dank. En maak er iets moois van en blijf lekker luisteren naar ons.
1: Dat zal ik zeker blijven doen.
0: Dag, Fanny.
1: Dag, Chris.
0: Dat was Fanny met haar bloemen. En dit is Michael McDonald. Jammer be there.

Rini Lopez, If I Had a Hammer, 1964 was dit. Hij is overleden in 2020 aan de gevolgen van corona. Ja, dat is het nieuws. Ik zal me even te verdiepen in deze beste man. Oh, Anneke. Oh, wat een verhaal zeg. Anneke schrijft, goedemiddag. Mijn man heeft ooit 7 gouden ringen, waaronder mijn trouwring, weggegooid. Toen ik met het gehakt aan het bereiden was. En de vuilnisman nog op zaterdag kwam. Alles gauw bij elkaar gezocht om het mee te kunnen geven. Ik heb het er nog heel moeilijk mee. Jeetje, Anneke. Dat is een financiële strop zelfs. Een emotionele waarde. En Marianne schrijft, ik heb een paar 100 euro weggegooid. Nou, dit gaat even helemaal de andere kant op. Het is 3 minuten over 4:30. Dat is natuurlijk ook helemaal geen goed bericht, hè, Marianne? Ja, dat is allemaal per ongeluk natuurlijk. Nou, het komt eerst nog tot enkele regenbuien. Vanavond ook nog wel, maar de buiigheid gaat wat afnemen. Vanuit het zuidwesten, regionaal, schijnt vanavond nog eerst even de zon. Aan het begin van de avond zou dat zijn, maar in het noordwestelijke kustgebied en de Waddeneilanden komt laaghangende bewolking voor. Ook nevel met mist, dus mocht je die kant op gaan, dan weet je dat. Vannacht is er een mix van opklaringen, wolken en lokaal nog een regenbui. In het noorden en het noordwesten, dan zal het nog nevelig en dus mistig zijn. Ook kan nevel en mistbanken ontstaan in de rest van het land als de winter een beetje uitgaat. Die is dus ook zwak tot matig. Morgen wordt het een graad of 11 tot 15, dus dat is wel een beetje verschil. Dan gaan we even kijken naar de weg in de provincie Utrecht. Moest even de pagina erbij pakken. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 4 kilometer, doe je 15 minuten over. 12 minuten stilstaan tot vertraging op de A12. Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein. Die file is 3 kilometer en de laatste op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meren en Woerden 5 kilometer, 4 minuutjes.

Het nummer is speciaal geschreven voor de mensen die dachten dat Elvis nog steeds leefde. The Dire Straits en Calling Elvis, 1991 was dat ook alweer. Je luistert naar Pluk de Middag op zondagmiddag. Ik ben Chris Brink en dit is Anita Meijer, haar allereerste nummer 1 hit. Hans Vermeulen heeft het geschreven van Sandy Coast. En hij zingt ook nog eens mee in het achtergrondkoor.

Dancing in the Street van Martha Rees hier bij Radio M Utrecht de zondagmiddag. En we hebben inderdaad zometeen Edwin Meerman met het, het Gouden Weekend. Volgens mij gaan we terug naar het jaar 1975, als ik dat zo goed had begrepen. Zal dat nog even checken voor je. Dit is BZN Rocking the Trolls.

Dat was muziek van de Albert Hammond en It Never Rains in Southern California, hier bij Radio M Utrecht. En je weet het, dinsdag 5 mei, dan vieren we de vrijheid 81 jaar samen met Radio M Utrecht. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur presenteren Edwin en Jos de Vrije 81. Dat is echt een hele bijzondere lijst met de mooiste muziek over vrijheid, vrede en verbinding. Ja, je kunt ons appen, mailen of de studio bellen als je denkt van hey, daar weet ik wel wat leuks mee. En dan moet je dus aanstaande dinsdag eens even luisteren naar ons. En wij zijn Radio M Utrecht. En dank jullie wel voor alle reacties en voor het luisteren naar Radio M Utrecht. Dit was Pluk de Middag.

0: mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: europakinderhulp.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Een bruisend aperitief vandaag meteen met Sailor en een glas of champagne. En dat vlak na het oranje bitter van 30 april.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En op zondag gaan we niet onregelmatig terug naar deze tijd van 50 jaar geleden. En dat is dus deze week, dus in mei 1976. Een lang vervlogen lente die toen al lekker op volle toeren was. En de komende twee uur draai ik de liedjes dus uit de nationale hitparade vooral. In het volgende uur veel aandacht voor de top 10 van toen. We kijken nog even bij de LP's. En de nieuwe plaatjes dus die het nog moesten gaan maken, zeg maar, de zogenaamde tips. Daarbij ook het goede nieuws uit de krant van deze week. We komen ook nog even terug op Koninginnedag, de 67ste verjaardag van Hare Majesteit, die hier in de regio Soestdijk uiteraard werd gevierd. En dit alles weer geladeerd met een speciaal sentimenteel of pittig sausje bij het eten. Het zit er allemaal weer bij wat we hier opdienen. Vermakelijk en smakelijk, zeker ook voor de fijnproever. Dus lekker terug in de tijd. En zelfs terug naar de kust met Maggie McNeil. Een zee van muziek. En we kijken ook even in de Franse keuken vandaag. Dit chanson was nog hartstikke vers. Dus ik zeg bonjour en welkom terug in deze week van mei 1976.

Benny Gallagher en Graham Lyle waren dat eerder van McGuinness Flint. En nu met z'n tweetjes dus. En nieuw op 29 begin mei in de Nationale Hitparade 50 jaar geleden. I Wanna Stay With You was dat. De hits dus ook in het goud vandaag. En ik duik zometeen ook even in het nieuws. De kranten die schrijven uiteraard over de geslaagde Koninginnedag. We hebben ook nog een fragmentje daarvan. Het is druk tussen Hillegom en Lisse voor de bollen. Op de wegen komt uit Driebergen dit stukje. Verder ook de voetbaluitslagen die ik nog even meeneem. En we gaan op weg naar een nieuwe politieke partij. Een fusiepartij gaat het worden. Op tv kunnen we kijken naar Top Op met Ad Visser. En daarin ook de Nationale Hitparade. Op zijn Engels uitgesproken. En op 20 staat daar deze week Tina Charles.

0: En opnieuw een duet, en deze keer van Howard en David. De Bellamy Brothers zijn dat. Hun eerste Nederlandse hit is nu alweer op de weg. Terug overigens Let Your Love Flow in de nationale hitparade. En werd geschreven door Larry Williams, die vooral druk is met alles rondom Neil Diamond. Maar dit was dus een hit voor deze heren vooral. Even naar wat nieuws in de krant van begin mei, deze week dus. De fracties van KVP, ARP en CHU bijvoorbeeld, die gaan in de toekomst elke dinsdagmorgen gezamenlijk vergaderen, lees ik. Om te komen tot een... Tot gezamenlijke standpunten over zaken die in de Tweede Kamer dan in de daarop volgende week worden behandeld. En met deze beslissing die is genomen, hebben deze drie partijen weer een nieuwe stap gezet om volgend jaar dan gezamenlijk als een CDA Tweede Kamerlijst mee te doen aan de verkiezingen dan. En is er ook weer gevoetbald. In de Eredivisie was er een wedstrijd van FC Utrecht tegen Rode JC. Dat werd 0-1. En ook in de Eerste Divisie, dan pik ik deze er even uit, Heerenveen Amersfoort, dat werd 1-1. En we horen dit uiteraard momenteel veel op de radio. De stem van Edwin Rutte.
1: Komen naar de ballen tussen Hillegom en Lisse. Komen naar de keuken.
0: Ome Willem.
1: Daar is het geur en kleur. En kijk die kleur op de keuken.
0: Al die bloemetjes zorgen voor nogal wat problemen. Ook dat lees ik in de krant van deze week. Het bollenverkeer in de knoop. Vanuit Driebergen, daar is de politieverkeerscentrale, wordt dat allemaal bijgehouden. Twee soorten bollenverkeer hebben rond Lisse gezorgd voor gigantische problemen. De ene groep was op weg naar de Keukenhof en de andere waren de rijders van de ANWB Bollenroute, de zogenaamde rondrijders, en die gaven vooral de problemen. Want die 100.000 bezoekers voor de Keukenhof, die leid je gewoon naar een parkeerplaats. Maar die andere, dat zijn de zogenaamde doorrijders, en die zorgden dus voor de problemen die die route volgden. Dus dat moeten we anders gaan doen volgend jaar. En ook heel veel bloemen bij het defilé uiteraard. Want de majesteit was jarig. Hier is nog een fragmentje daarover. En uiteraard hebben we dan altijd de stem van Dick Paschier.
2: Bijzonder grote belangstelling dit jaar voor het defilé. De aanvragen hebben de mogelijkheden ver overtroffen. Er zijn ongeveer 4600 deelnemers aan het defilé. Normaal zijn er dat 4000. Maar velen, heb ik gehoord, moesten worden afgewezen door het organiserende Oranje Comité uit Baren. Het is natuurlijk mogelijk dat dat de koning nog een dankwoord zou spreken. Er staan microfoons nu, zie ik, ja? Ja, dat doet ze.
3: Ik zou heel graag u allen, u bent nog met ongeveer 1600 mensen op dit terrein, en eigenlijk ook al de mensen die hier geweest zijn, al de mensen die gekomen zijn, van ganse harte willen bedanken voor dit prachtige verjaardagsfeest. En er waren ook zoveel verschillende dingen te zien en te horen. En nu nog is de tuin vol met de prachtigste dingen. En er gebeurt van allerlei.
0: Ja, we hoorden ook nog die entertainer op de achtergrond. In dit fragmentje. De majesteit, 67 was ze geworden. En fijn om haar stem weer even te horen. Net als deze van Barry White. Ook die hoort bij 50 jaar geleden. You See the Trouble.

mist en regen. Ik zag net nog die beelden ook van Koning in de Dag met Juliana. En ze had best een dikke jas aan op het bordes van Paleis Soestdijk. En zo te horen ook een beetje somber hier bij Mickey McNeil. Terug naar de kust en ze kreeg de hulp van het gewestelijk orkest uit Zuid-Holland. Het arrangement was overigens van Ruud Bos. Deze week op nummer 18. En dit zijn de Rubettes.

Donna Summer, ook in die lente van 1976. En het was toen al warm, zo te horen. Could It Be Magic? Deze week dus, in mei, lang vervlogen lente zelfs. 50 jaar. Die oldtimers, hoor eens even, deze auto. Roxy Music, met achter het stuur Brian Ferry. En Love is the Drug. En rij voorzichtig.

dat sentimentele sausje, wat we hier ook altijd opdienen. Nou, in dit geval een hele zoete met Cliff Richards, zijn nieuwste. We hoeven hem niet te missen vandaag. Zijn plaatje dus ook net uit. En hadden we net Love Hurts gehad van Nazareth. Dit is er ook zo eentje. Love Really Hurts Without You. Billy Ocean.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

Hij had zijn helm inmiddels afgezet, want even daarvoor was hij nog Willempie. En hier dus alweer snel terug André van Duin. Met een nummer van Morris Albert, dat gaat zo. Over die files hebben we het al even gehad, hè, met de drukte tussen Hillegom en Lisse bij de Bollen toen begin mei 1976. En straks ook even ruim baan voor Ferrari in het volgende uur. Die geven we graag alle ruimte in de top 10 van deze week en ook de Four Seasons. Maar wij zijn hier lekker in 1976 en wel deze meimaand dus van een half eeuw geleden. Straks meer dus in het goud. En nog hartstikke nieuw, Julien Clerc met deze.

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
17: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
18: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4:00. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het correspondence dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd.
12: Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
20: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
21: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
23: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
8: Radio M Utrecht.
9: Is that you?
10: Who's it?
9: Oh, Cornelius!
10: Cornelius!
9: Yeah!
10: Oh, Cornelius!
9: Listen!
10: Bye-bye.
9: Listen!
10: Yeah, man, what's up?
9: I'm in trouble.
10: Yeah.
9: I

0: Chris, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Hilarisch. Een nieuw jasje ook weer voor een oude hit van Ray Charles in dit geval. Getipt voor de Nationale Hitparade deze week in 1976. We hoorden hier de Stampeders en DJ Wolfman Jack.
3: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
2: Verbinding verbroken, maar hier weer heel even hersteld. Een halve eeuw terug in de tijd. Met deze week dus van 76. Een lang vervlogen lente. We duiken zo in de top 10 van deze week. En direct ook even een kijkje nog bij de LP's. Geschiedenis aan de disc met ook nog een fragment straks uit ons radio- en televisiearchief. We konden op televisie kijken bijvoorbeeld naar Eddie Becker. Inmiddels zonder wekker. Het zijn hits voor fijnproevers, liefhebbers van gebakken lucht. Een blik vol herinneringen. Het zwingt hier ook niet onregelmatig de pan uit. De smaakmakers van toen. Ook van het Eurovisie Songfestival. Daar hadden deze dames en heren ook wel ervaring mee. Even daarvoor nog aan de top, inmiddels op de weg terug. Maar we gaan ze zo meteen nog wel even horen met Fernando Abba. Dus daar kun je allemaal op verheugen. En bij de LP's, net uit op nummer 16 in dat lijstje. De Walker Brothers, een reunie was het. Weer terug van weg geweest. Met eigenlijk een lied dat gaat over afscheid. Met nu in gedachten Gary Walker, die onlangs overleed. No regrets.

there's no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

0: En ook nog even op 33 toeren de LP van Gino Vannelli. Deze week op 18 in dat lijstje Powerful People. En daar staat People Gonna Move dan ook op. En die Walker Brothers dus, over een afscheid. En daarover gesproken, ik heb nog een fragmentje, want deze week ook de laatste aflevering van dit populaire programma. Gepresenteerd door Eddie Becker. Met veel publiek.
1: Goedenavond, hartelijk welkom hier in de studio. En nu, dames en heren, thuis voor de buis bij deze laatste aflevering van de Eddie Go Round Show. Niet alleen de laatste van dit seizoen, maar de laatste van de afgelopen 7 jaar. En misschien herinnert u het zich nog wel, we zijn begonnen onder de naam Eddie Ready Go. En dat was dan niet met 4 artiesten die allemaal 2 of 3 nummers zongen, maar met 10, 11 artiesten, allemaal in een uur, van platen waarvan we dachten dat het hits zouden kunnen gaan worden, die wat zouden kunnen gaan betekenen, populair zouden kunnen gaan worden, of in de hitparade zouden kunnen gaan komen.
2: Ja,
1: wel, we hebben gedacht, omdat dit de afsluiter is van die 7 jaar, we hebben ongeveer 100 uitzendingen gemaakt, misschien was het leuk om zo'n soort Eddie Ready Go te maken. Het heeft nog steeds wel de naam Eddie Go Round, met de bordjes die u straks op de achtergrond verlicht zult zien. Maar we hebben een heleboel verschillende genres in dit programma gestopt.
0: Einde van een tijdperk dus op de buis. Eddie Becker nam afscheid.
3: Top 10.
0: Al 50 jaar geleden deze week met op 10 Earth and Fire.

Ben Apple Gas, dat is misschien niet allemaal zuivere koffie, maar hier wel helder gebracht door Cat Stevens. Deze week nummer 9 in de Nationale Hitparade. Deze lang vervlogen lente die een halve eeuw achter ons ligt. Met ook de Four Seasons en Frankie Valli.

basis was toch wel een beetje Una Paloma Blanca, hè? Maar ook deze deed heel goed. Het was een eerbetoon eigenlijk meteen ook aan de zanger Frank Vaas, die vorig jaar overleed. Hij was toch de man die hier achter het stuur zat bij Ferrari vooral. En Sweet Love en die automerken die hadden we ook volop. Don Mercedes was nog onderweg met zijn Rocky. En we hadden ook Limousine, dat is deze. Don't let love bring you down, don't let love. Deze jongens nog in de nationale hitparade. Don't Let It Bring You Down was dat. En wij gaan nu naar een iconisch nummer dat het dan destijds zo mooi heeft doorstaan. En toen was hij hartstikke nieuw. Deze week op 6, John Miles.

Het Eurovisie Songfestival was begin april in Nederland in het Congresgebouw in Den Haag, gepresenteerd door Corrie Brokke, de oud-winnares ook. En voor Frankrijk toen een tweede plaats, dus deux voor Catherine Ferry. En ze had ook een groot succes in ons land. Niet alleen Julien Clerc, ook dit chanson deed heel goed. Un, deux, trois dus. En 5 in de top 10 van deze week. De winnaars van dat Songfestival gaan we ook nog horen. En zij deden het 2 jaar daarvoor al met Waterloo. En het ging hartstikke goed met ABBA. Over die Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder Fernando, nu op nummer 4.

Sammy Davis Jr. is dat. En Beretta's team Keep Your Eye on the Sparrow heet het officieel. Deze week nummer 2 uit de gelijknamige tv-serie. Het werd al iets eerder opgenomen door deze Mary Clayton.

Maar Sammy Davis Jr. die gingen dus vooral met de buit vandoor. Daarvoor ook nog Mike Oldfield en in Dolce Jubilo. En wat stond er dan 50 jaar geleden aan de top? Ik zei het al even, van het Eurovisie Songfestival. 1, 2, 3.

0: En zo won Brotherhood of Man voor het Verenigd Koninkrijk dus het Eurovisie Songfestival in Nederland begin april 1976. En een maand later ook al bovenaan in de nationale hitparade met Save Your Kisses for Me. En het was toch allemaal wel in muziek om te zoenen vandaag.
1: Even voor zeven. Radio.
0: En ook zeker het toetje vandaag. Ons toefje op deze taart met 50 kaarsjes. Meer zoet was toen de nieuwe van de Rolling Stones. En Fool to Cry. En binnenkort komen we weer terug in deze lente. Maar komende zaterdag zijn we 10 jaar jonger dan doen we 1986. Goedenavond.

0: is een uittip.
1: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
0: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
0: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4:00 vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het hantavirus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen, zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Wijze woorden van Whitney Houston op Radio M Utrecht. Find your strength in love. Zelf heeft ze dat helaas niet gedaan. Maar hier kan je het elke dag doen tussen 10 en 11 uur 's avonds. Als je luistert naar de Love Songs. Dus ik heet je van harte welkom. Ik begin nu met Colors van Donovan.

zijn van die liedjes die echt veel te kort zijn wat mij betreft. Slechts 2 minuut 16 heeft Bill Withers over Ain't No Sunshine gezongen. Wat mij betreft had hij nog wel wat langer mogen duren, zoals je begrijpt. Maar het is niet anders. En weet je, het is ook niet zo erg, want ik heb alweer een ander mooi liedje voor je gevonden. Bluff.

James Blunt pinkt een treintje weg op Radio M Utrecht. Ook daar is natuurlijk tijd en ruimte voor tussen 10 en 11 uur 's avonds. Ik ga nu Anne Murray voor je draaien met You Needed Me.

is toch een mooie taal. Ik zie u graag betekent zoveel als ik hou van jou. Dan begrijp je ook wel wat zie me graag betekent. Clouseau op Radio in Utrecht.

alles voor jou om je een fijne avond te bezorgen tussen 10 en 11 uur 's avonds. Op Radio M Utrecht hoorde je Gloria Estefan en Anything for You. Morgen ben ik er weer. Ik hoop dat je dan ook weer aansluit. Dan heb ik weer een nieuwe bak met liefde voor je mee. En vanavond luister je nog naar Timmy T. En One More Try.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak, vermoedelijk van het Hanta-virus, op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland had terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij 3e, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.